0: groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsound.

Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. Voor degenen die het vorige uur niet geluisterd hebben, ik ben Klaas Bonfox en normaal gesproken draai ik in deze twee uur alleen maar de mooiste liedjes uit de Top 40 lijsten. Maar het is nu Volendammer weekend op de LOVJ, dus we draaien uitsluitend Volendammer producties. Als je dan alleen maar Volendammer top 40 nummers zou draaien, ja, dan zou je een hoop artiesten tekort doen natuurlijk. We zijn wel begonnen met Maribel met Marionetten. Die stond wel in de top 40. Samen met Ik hou van jou had ze er 2. En die stonden ongeveer even lang in de top 40. En die kwamen ook ongeveer even hoog. Alleen denk ik zeker dat als ze Marionetten op het Songfestival gedaan had, dan had ze hoger geëindigd. We gaan verder met een erg mooi liedje, vind ik, van de 3J.

schitterend nummer. Room to Move, liedje van John Mayall's Blues Breakers, uitgebracht in 1969, hier gecoverd door Kees Noor. Nou, wij hebben het hem meerdere keren live zien doen, dan is het echt indrukwekkend hoor. Geweldig. We zitten nu natuurlijk midden in de WK en dan hoor je allerlei van die voetballiedjes. En als je daar een hit mee scoort, dan is dat elke 2 jaar, wordt dat weer gedraaid. Dus dat levert wel op. Kijk er eens naar André Hazes, dat was natuurlijk de allermooiste. En velen hebben het geprobeerd. En ook Gerry en Arnold Muren. De hele wereld zal het weten.

Go Your Own Way is een nummer van de Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac. En het staat op het album, ik kan wel zeggen magische album, Rumours, uitgebracht in 1976. Ja, en dit hebben we Kenia ook wel eens live zien doen. En dat doen ze ook heel verdienstelijk, zoals zoveel nummers. Vooral die van de Talking Heads. Geweldig.

La Villa Latino, Spex Hildebrand. Ja, Spex die heeft wel meer gemaakt hoor dan So Long Ago. Zo'n 15 albums, waarvan er zeker een paar zijn die gekocht zijn door Johan Derksen. Ja, en die heeft er toch wel een klein beetje kijk op hoor, denk ik. De volgende is van Nick en Simon. Nou ben ik niet de allergrootste Nick en Simon fan, maar ze hebben toch best wel een aantal goede nummers gemaakt hoor. Dit vind ik ook een hele mooie. Pak maar mijn hand.

Commotion, de left side. De left side heeft 5 keer in de top 40 gestaan, waarvan deze het hoogst gekomen is. Hij haalde de 17e plaats. Hij stond er 7 weken in, net zo lang als Tessie I Love You, maar die haalde de 20e plaats. Dan gaan we naar Simon Stijn. Ja, die man die doet het wel goed hoor met zijn theatershow. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat er al 15.000 kaarten zijn verkocht. Nou ben ik heel slecht in onthouden, maar volgens mij klopt het wel. Hier is hij met Mijn Held.

prachtig mooi. Midnight Cowboy, Piet Veerman. Het is een cover, het is een nummer van Harry Nilsson. En dat werd ook gebruikt in de film Midnight Cowboy. Maar van Harry Nilsson heet het Everybody's Talking. Dan gaan we verder met een nummer van Tol en Tol. Take Me Home. Het is ook nog als kermishit uitgebracht. Bring Me Vrom door Kees Tol en Mel. En die deed het erg goed met kermis. Maar hier is het origineel. Take Me Home.

In je ogen staat geschreven. Treintje Sier Schimmel. In alle landen van Europa heeft ze als soliste opgetreden. Tijdens haar 66-jarig lidmaatschap. In mei 1985 bracht de paus een bezoek aan Nederland. En aan ons Volendams Opera Koor werd gevraagd om medewerking te verlenen. Een van onze voorwaarden was dat hij na afloop even naar ons toe zou komen. En dat gebeurde. Hij liep naar Trein en pakte haar hand vast en reikte haar een rozenkrans aan. Trein heeft dit altijd verteld en hield dat kleinoot altijd bij zich. Er werden hiervan foto's gemaakt en die foto's heeft Piet de Boer Quatta in zijn binnenzak. Ja, en hoe zou het op het ogenblik met Piet Quatta gaan? Ja, de man is ernstig ziek. We hopen dat hij nog beter wordt. Ja, een ander leuk nummer van Trein was Een dagje naar Volendam en Marken. We gaan verder met de next one. Yesterday's Memories.

Lily Wapputte, de Dekkerband. Vorige week had je op NPO 5 de Evergreens van de jaren 70. En daar draaiden ze ook af en toe dialectnummers uit. Nou ja, en die hebben wij ook hoor, op Volendam. Meerdere zelfs. En dit is ook een erg leuke Lily Wapputte. Ja, en zo komt er alweer een einde aan deze Volendammer palingpop terug in de top 40. Ik sluit natuurlijk altijd af met een van de vrienden van mijn broer Kees. Nou ja, daar hoorden toch ook zeker de kids bij. Hier is Jenny. MUZIEK

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Egam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsound.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. En door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. En later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsound.

0: Ook vandaag staan we voor je klaar.
1: We vinden het fijn dat je luistert.
2: En wie rijk wil worden op zijn gemak, die doet maar een driffie in de garen kwak.
3: Valderalderie, valderaldera, hoera, hoera, hoera.
2: Van een volle dammerhoek tot een Rijzendam, dan schep je je in de garen lam.
3: Valderalderie, valderaldera, hoera, hoera, hoera.
2: En van Rijzendam tot het hoekje van de Nes, dan vang je bepaald een lied of zes.
3: Valderalderie, valderaldera, hoera, hoera, hoera.
2: En van het hoekje van de Nes tot een Airamerhoek, dan vang je de garen met je kwakkenbroek.
3: Valderalderie,

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

met een gebrek aan inspiratie. Tevergeefs zoekt hij de juiste zinnen. Het blijft slechts bij schaven, schrappen en opnieuw proberen. Maar de woorden schieten niet te binnen. Alsof ze voor hem onder een laag stof liggen verborgen. Voor altijd in vergetelheid gedrukt. Het lukt maar niet te dichten, zelfs niet met simpele woorden. Iets wat hem voorheen altijd was gelukt.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. En de lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 's middags.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.

0: met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Mastermade Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Ivema, Julianaweg 208A, Volendam.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving.
12: Edam Volendam.
11: Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

0: Wil worden op zijn gemak, die doet maar een driffie in de garen kwak.
1: Val er al de rie, val er al de ra, hoera, hoera, hoera.
0: Van een volle dammerhoek tot de Rijzendam, dan schep je je in de garen lam.
1: Val er al de rie, val er al de ra, hoera, hoera, hoera.
0: En van Rijzendam tot het hoekje van de Nes, dan vang je bepaald een lied of zes.
1: Val er al de rie, val er al de ra, hoera, hoera, hoera.
0: En van het hoekje van de Nes tot een Airammerhoek, dan vang je...

0: mooie stadion van de plaatselijke FC. U gaat genieten van een topwedstrijd en een fantastisch seizoen met vele hoogtepunten. En daaraan gekoppeld prachtige doelpunten. Veel plezier en we strijden tot het laatste.
1: De wedstrijd gaat beginnen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Ron van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
14: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korfdakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam.
9: Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
15: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxiteam.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN Odi. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Ea Volendam en omgeving.

Goedemorgen, beste luisteraars. Het hele weekend is ingevuld met muziek uit ons eigen dorp, de Paling Sound. En vandaag even geen opera operette, maar mooie muziek wat onze Volendammer muzikanten, popartiesten, grote talenten hebben voortgebracht in al die jaren. Ja, u luisterde naar Jef, een paling boven water. En dat blijft altijd een mooi liedje, omdat het natuurlijk over onze grote artiesten gaat. En we hebben er zoveel. Het is ongekend hoeveel mensen we allemaal hebben die prachtig zingen en die iets moois vooruitbrengen. Ik zou zeggen, waar gaan we nou verder mee? We gaan meteen verder met... Dat wordt de Cats natuurlijk. Where Have I Been Wrong?

The Cats, ja, dat blijft toch eigenlijk een van de bands in het dorp die eigenlijk tot de top behoren. En die dat altijd zullen blijven, denk ik. Want het was toch echt iets bijzonders. En ik hou heel erg veel ook van The Cats. Ja, maar deze mag ook niet ontbreken. Onze Jan mag zeker niet ontbreken. Als kind brak hij door met de juiste ondersteuning van de BZN. En zijn carrière was begonnen met Jaap Buijs als manager. Ik zing dit lied voor jou alleen.

Onze Jan, ja, wat moet je ervan zeggen eigenlijk? Ja, wat is het ook, als je zo beroemd bent geworden, dan is het ook heel moeilijk om ja, er zijn zoveel vrouwen in de wereld en zulke mooie, en de een is nog mooier dan de ander, en het kan ook zijn dat het natuurlijk op een gegeven moment een relatie niet meer goed gaat. En ja, ik denk dat je geen veters in je schoenen moet hebben, maar een soort kabels of een ketting om er niet uit te stappen. Moeilijk vak, wat dat betreft, als je zo beroemd bent. Laten we gewoon geen malle praat verkopen vandaag. We gaan gewoon terug in de tijd met Canyon. En Als ik maar bij jou ben, prachtig liedje. En de stem van Jaap Korn was natuurlijk Jaap Veerman, ook heel goed als liedzanger van de band.

Ja, toch heel erg mooi gedaan hoor. En dat blijft mooi klinken. En het is ook, ja, weet je, het is met deze muziek. Je moet het juiste moment hebben. Als het kermis is, dan moet je feesten. Dan moet je niet La Bohème gaan draaien natuurlijk. Dan moet je gewoon feesten gaan. En dan is het ook heel erg mooi. Dus dat is niet altijd waar dat je maar één richting moet heen gaan denken. Dat is altijd sowieso fout. Mon Amour. Ja, dat was natuurlijk de single waarmee de Volendamse band BZN in de zomer van 1976 doorbrak. Oh, zo gauw snel gaat de tijd. Het verstoten Dancing Queen van ABBA op van de positie nummer 1 in het Nederlandse top 40 en de nationale hitparade. BZN was in het beginjaar een redelijk succesvolle rockband. Die probeerde van muziek een bestaan op te bouwen. Dat was natuurlijk in die tijd ook nog wel moeilijk als rockband. Maar in ieder geval, ze hebben het wel gemaakt. En dit blijft hem een van de mooiste. Mon Amour.

Ja, ik heb hem maar meteen even afgesloten, want misschien staat er alweer wat anders te draaien. Dat is niet de bedoeling. Ja, dit blijft ook altijd een prachtige compositie van Tol en Tol en oud-leden van de BZN. En ze maakten natuurlijk prachtige composities en later natuurlijk ook voor Jan Smit. Gaan we maar luisteren.

En dan hebben we natuurlijk ook nog de kermis in Volendam. En die komt elk jaar weer gelukkig terug met de prachtig mooie muziek wat ze dan maken. Maar deze moet toch wel even gedraaid worden. Dat is de naam Klaas Tuipet met zijn dikke koek. Al zo'n 30 jaar vieren wij bij Klaas, met Klaas bij zijn broer Ab kermis bij hem thuis op de vrijdag. En ja, Klaas was als onderwijzer een topper voor het onderwijs. En nu heeft hij zich toch wel een beetje teruggetrokken in Friesland met zijn vrouw samen. En als finoloog zijnde af en toe een drankje en het, ik kan alleen maar zeggen, het gaat je goed, Klaas.

Prachtig. Ja, het blijft leuk. Dat soort dingen. Schitterend. Oké, als we het over een stem hebben, dan mag hij zeker natuurlijk niet ontbreken. Piet Veerman met wel een van de beste stemmen die ons popdorp heeft voortgebracht. En dit nummer was toen al heel bekend en dat kende iedereen.

Ja, en er blijven zich natuurlijk altijd weer nieuwe talenten in ons dorp blijven ontwikkelen. Alhoewel nieuw al lang niet meer natuurlijk, zo snel gaat de tijd. Het duo Nick en Simon waren een van de bekendste in ons land de tijd. En ja, pak maar mijn hand.

Ja, wel toppers natuurlijk, Nick en Simon. En ja, hoe kan je dan? Ja, je moet, als je natuurlijk beroemd wil worden of als het moet lukken, dan moet je natuurlijk alles mee hebben. Je moet natuurlijk A, de kwaliteit moet één zijn. En dan moet je B, moet je de juiste mensen weer om je heen hebben. En zo moet het allemaal in elkaar passen als een soort puzzel. Ik weet nog wel dat Nick me vertelde dat hij bijvoorbeeld al die broden op zaterdag bij Jaap Buijs in de brievenbus gedeed, in de deur. En wanneer kunnen we nou eens een keertje wat doen? En dan was het antwoord op een gegeven moment, nou ga dan maar met Simon in de molen wat doen. En dan luister ik wel. En zo, je moet de mensen achter je hebben en je moet ook geluk hebben. Alle punten moeten goed zijn en dan heb je kans. Ik hou van jou, Maribel.

Ja, als we willen feesten, dan kan dat van Goes tot Purmerend. En zo zong hij het als jonge jongen. En later weer uitgebracht met Mart Hoogkramer. Ja, wat willen we meer? We willen meer. Meer is er niet, of toch?

Ja, allemaal. Eigenlijk als je het dan weer overnieuw maakt en is het weer een groot talent, wordt het dan weer een groot succes, zal ik maar zeggen. En ja, dat is onze Jan, die kan er wat van. Oké, de band die ook al vele jaren het land verovert met succesnummers en vele optredens in ons land, dat is natuurlijk de 3J's. En dit liedje is ook altijd weer heel erg mooi om het nog weer eens te draaien. Watermensen.

0: dit was weer het uurtje niet Love Classic vandaag. Want dat gaan we dan, ga ik dan volgende week weer voor u draaien. Natuurlijk prachtig mooie klassieke muziek. En ook met lichte muziek daar doorheen. Natuurlijk operette, opera, filmmuziek. En easy listening. Dan blijft het een mooi programmaatje. Ja, ik heb nog een minuutje over. Maar ik kan hem niet volpraten. Ja, weet jij nog wat?
1: Ja, als je hem...
0: Welke zender is dit? 3?
2: 2.
0: Oké, ja...
3: Ja, want dan heb ik gewoon eventjes mededeling dat direct One Way Winter ochtendshow gewoon een heerlijk programma wordt.
0: Dat zeg ik er al. Elke zondagochtend zeg ik dat. Dat wordt zeker weer prachtig. En jullie hebben weer prachtige mooie muziek bij elkaar samengesteld.
3: Vandaag is Johan Tol lekker er niet.
0: Is hij lekker er niet? Of?
3: Ja, zo moet je dat dan zeggen.
0: Ja, precies.
3: Maar hij heeft wel een lijstje gestuurd. Ja. Hele mooie muziek. Dus daar ga ik me helemaal aan houden.
0: Ja.
3: En toch, als de kat van huis is, dan speelt de muis even een beetje op tafel.
0: Ja.
3: Dus sommige dingen heb ik even een paar andere liedjes. Dus dat wordt een heel mooi programma.
0: Een mooi programma.
3: Met Rob Koning achter de knoppen.
0: En dan moet u niet verkeerd begrijpen. Lekker er niet betekent natuurlijk. In de Volendam. Heel wat anders dan we zijn blij dat hij weg is. Dat is
3: lekker in Spanje met een mooie zon op zijn gat.
0: Dat is de goede bedoeling. Ik zou zeggen, blijf gezond en tot volgende week bij Love Classic. Tot ziens.
4: LOVA. Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
5: De programma's van de LOVA worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
7: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVA. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVA. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
8: Alweer

0: Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met de aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer er nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
9: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
11: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de paling.

0: Ja, goedemorgen. Goedemorgen bij One Way Winter Ochtendshow. En vanmorgen, zoals ik al zei, lekker met zonder Johan Tol. Want die zit met zijn bruine gehad lekker in Spanje, Rob.
1: Ja, lekker warm daar.
0: Ja, dat is beter als hier. Hier hebben we vochtige warmte.

0: Zeker, zeker. Ja, ik zit iedere thuiswedstrijd zit ik op de tribune. En soms ook bij uitwedstrijden, als het kan natuurlijk. Maar dan heb ik meestal een programma, dus dan ben ik er helaas niet bij.
1: Ja, maar dit keer hebben we dus weer dat we in de keukendivisie zitten. En dan gaat dat weer meevallen, denk ik, met onze club. Dan is het meestal vrijdagavond.
0: Ja, dan heb ik ook iets minder stress dan normaal. Dan kunnen we eigenlijk eens een keer winnen.
1: Ja, ja. Maar goed, nu moeten we 38 wedstrijden spelen om weer boven te komen. Terwijl we, als we nou die ene wedstrijd even wat meer gas hadden gegeven, dan ja, hadden we er geweest. Goed, Le Soleil van Annie Schilder. En het volgende liedje dat op mijn lijstje staat is een hele mooie van Left Side. Er was niemand anders die dat ook op deze manier kon zingen dan Harmen Veerman. En Tessie, dat is een bekende love song eigenlijk uit 1975. Geschreven, geproduceerd door Peter Koelewijn. En het werd gezongen door de band Left Side. Koelewijn baseerde dat nummer op zijn jeugdliefde Tessie Colette uit Eindhoven. Die ging naar Australië en hij was gek op haar. En toen gaf ze een briefje aan hem en daar stond op: I love you, Tessie. En dat vond hij later weer terug en dat bracht hem tot dit liedje wat we nu gaan draaien. Dus, zoals Jonas zou zeggen, we zijn begonnen!

0: Ja, Stampvast met Dans nog een keer. En Stampvast die werd natuurlijk van 1991 tot 1999 bekend onder de naam Stampvast. En later daarvoor was het La Stampa, een Volendamse band. En later werd het dan Stampvast die het gewoon heerlijke feestmuziek speelde. Toen hadden we nog wel eens een bruiloft en dan kwam je toch deze topband tegen en dan succes gegarandeerd. En de band werd opgericht door Klaas Stuip, Kappie en Kees Plat, Ton Keizer en André Veerman. Beide Klaas Stuip en André Veerman, beide kijken vanuit de hemel naar ons programma, Rob. Die zijn alweer overleden, ja, zo gaat dat. Oké, Rob. Van wie ben jij er nou in?
1: Nou, ik ben er een van Rob Koning en Gerda Koning.
0: Ja, koning. Maar dan hebben we koning. We hebben meerdere koningen. En Volendam hebben we natuurlijk altijd wel een bijnaam. En jouw vader?
1: Ja, die heet Van Broer.
0: Piet Van Broer, ja. En dat was een hele bekende loodgieter. Een vakman in zijn dagen. Inmiddels, hoe oud is je vader inmiddels?
1: Mijn vader die is...
0: Ik bedoel je grootvader.
1: Oh, die is 83 is die.
0: Oh, ja, daar heb ik ook nog eens een tijdje mee gewerkt vroeger. Hele leuke tijd. En Piet die werkte als loodgieter en later als onderhoudsmonteur in Hotel Spaander. Voor de mensen die denken bij zichzelf, wie was dat ook alweer? Oké, dat gezegd hebbende ga ik naar Blanco. Blanco of Jan de Witte, artiestennaam van Jan Schilder, geboren in 1988... Nadat hij in verschillende bands heeft gezeten, besloot hij in 2019 solo te gaan. Hij heeft in Blue Velvet gezeten en in de Drieërs. In Blue Velvet schreef hij trouwens een geweldig mooi nummer, When It Comes Around Again. Een nummer dat best wel een grote hit van mij had mogen zijn. Want dat is een geweldig nummer. Misschien dat ooit nog eens een band buiten Volendam het op gaat pakken. Of zoals met beste zangers of zoiets. Want dat is het gerust wel waard. Wij gaan een nieuwe draaien van Blanco. En dat is Not My Dashboard.

Maribel, ik wil jou. Ja. Ja, Maribel is inmiddels ook alweer de 65-jarige leeftijd gepasseerd. En volgens mij woont ze nog steeds in het buitenland, in het Spaanse. Dat weet ik niet. We gaan lekker verder met een prachtige plaat. En dat is de CD van de week. En Johan Tol die heeft Horizon van BZN op het lijstje gezet. En Horizon is een album van BZN dat werd uitgebracht in 1990. Een studioalbum bij Phonogram. Met als producent Roy Beltman. Het album is eigenlijk helemaal een beetje geschreven door Jack Veerman, Jan Keizer en Jan Tuyp. En sommige liedjes zijn dan met Dick Plat en Dirk van der Horst erbij. Maar het album dat werd op CD uitgebracht, LP en MC. Het album dat werd dik platina en dat werd uitgebracht in Nederland, Finland, Noorwegen, Zweden, Zuid-Afrika en Zimbabwe. Horizon werd ook in Zuid-Afrika beloond met platina. En in Nederland stond het album 26 weken in de albumparade, met als hoogste resultaat 2 weken op nummer 3. Ook zijn er 3 top 40 hits van deze cd te vinden. En dat is Help Me, Jeppa en Over the Hills. Die laatste, Over the Hills, werd gemaakt in overleg met het Wereld Natuurfonds. De special van Horizon ter promotie van deze cd werd opgenomen in het Afrikaanse Kenia. En indrukwekkend hierbij was dat de videoclip van het eerder genoemde Over the Hills gaat over de illegale jacht op olifanten. Wij draaien vanavond Mendocino en Mi Corazón.

0: Corazon van de BZN, jawel. Ja, dat brengt mij naar een cd of naar een nummer van onze band uit Volendam, Jen Roch. En Jen Roch, dat was een band uit Volendam die bestond van 1972 tot 2006. En bracht ook vaak singles uit in de genre van palingsound country rock. Ze hebben gewoon wel veel leden gehad die dan erin kwamen en er weer uit gingen. En in het begin, vanaf 1972, formeerde deze groep zich als Jaap Schilder, de vader weer van Blanco, Jaap de Witte. Theo van Scherpenzeel, alias also known as Spek Schilderbrand erop. Of gaat het nu allemaal, gaat het allemaal cirkelen voor je?
1: Nou, dat, ik het is allemaal voor mijn tijd.
0: Ja, dat is wel mooi gezegd. En Martin Vierman, weer de broer van Harme en van Kees Vierman. Pussy, die stond op drums en zangs. En Peter Bergen. En in die jaren hadden ze hun oefenruimte in de muziekstudio van Arnold Muren van de Cats. Die daar overdag zelf repetities hielden. Ook hun eerste 5 singles die waren producties van Muren. Met alleen een plek in de tipperade van The Devilish Mary. Een meerstemmig country rocklied met een belangrijke rol voor het gitaarspel. De single Koning Voetbal stond in het teken van het wereldkampioenschap voetbal van 1974. Waarin het Nederlands voetbal de finale bereikte. Ja, jammer genoeg werd dat liedje geen hit. Maar ik vond het wel een prachtige song. In 1965 vertrok Theo van Scherpenzeel en die ging verder als Spex Hildebrand. En toen werd de bezetting dan anders. Maar wat ik een heel mooi nummer van vind, en dat is geschreven door Jaap Schilder ook, dat is One Summer Day. En dat wordt op een weergeloze manier nog op die gezongen door niemand minder dan Spex Hildebrand, alias Theo van Scherpenzeel. En die ga ik draaien, One Summer Day van Jen Roch.
2: One sunny summer day.

Jouw stem van Veerman en Schilder van hun cd De Tijd Staat Even Stil. Prachtige cd en vaak aangevraagd dit nummer Jouw Stem in Volendam. Ook een prachtig mooi lied, mooie ballad. We gaan naar de bluegrass tip, maar vandaag heb ik een country tip meegenomen. En dat moest er natuurlijk wel een beetje van de paling zouden, een beetje in het Volendam zijn. Nou, dat kon ook niet anders, want wij hadden op Volendam dus een country band. En dat was Casey Cash. En voor mensen buiten Volendam, die weten natuurlijk niet wie Casey Cash was. Casey Cash, dat was een ijzerwinkel met ijzerwaren en schroefjes en alles wat te kopen was, stond in de winkel. Dat was Casey Cash. En Jan Sombroek, die ooit deel uitmaakte van Next One als toetsenist en gitarist. Later, daarvoor zat hij zelfs nog in Imagine, de begeleidingsband van de Blue Diamonds. En later kwam hij vanuit de Casey Cash band, want dat was vernoemd naar Casey Cash, kwam hij in de Mon Amour band. En Jan, wat veel mensen niet weten, Jan heeft een fantastische stem. En in de Casey Cash band zong hij dan ook, en daar speelde hij dan weer de steelgitaar, want Jan is een multi-instrumentalist. En daar speelde hij dan weer steelgitaar en banjo. En ik heb een nummer kunnen vinden van de Casey Cash, een live nummer, live gespeeld. En dat is een nummer van Tim McGraw, Just to See You Smile. Met ditmaal op zang niemand minder dan die Jan Sombroek. En daar gaan we lekker naar luisteren, want het is een prachtig nummer.

0: Nou, toch echt niets te veel gezegd. Prachtige stem, Jan Sombroek. En dat was een heel mooi nummer. Just to see you smile. Van de Casey Kasem Band. De enigste country band die Volendam ooit gekend heeft. We gaan alweer naar het nieuws, Rob. En bevalt het op zondagmorgen?
1: Ja, zeker. Het is gezellige leuke muziek. Dus fantastisch programma.
0: Nou, toppie. We gaan eruit met Jan Smit. En die is natuurlijk veel gedraaid vandaag. En morgen en altijd. En dan gaan we eruit met... hoe heet het nummer?
1: Wolven in het bos.
0: Wolven in het bos. Oei. Tot na het nieuws.

0: One Way Wind, de ochtendshow.
1: Jouw nummer 1, streekradio LOVE.
0: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
2: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door McKraamverhuur Volendam.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, zonder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op 1 volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A Volendam.
12: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraanverhuur Volendam.
13: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
7: Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving.
13: Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingzuil.

0: Ja, welkom terug in One Way Wind, de ochtendshow. En dit nummer Life is Just a Long Lonely Road van de Cats. Dat heeft echt wel naast The End of the Show gelegen, Rob. En dan weet jij niet wat The End of the Show is. Dat zie ik aan je ogen. Maar wij weten dat wel. En dat was vroeger trouwens de eindtune. Dan in het gat van Nederland. Dan ging altijd de lichten, de grote lichten aan. Moest je maken dat je wegkwam. Want anders dan zag iedereen hoe wit je was. Oh. Ja, dus de bar die liep al leeg voordat het licht aanging. Want als je één klein jeugdpuisje had, dan zag iedereen natuurlijk dat je wel dat jeugdpuisje had. Dus dat moest niet hierop. Nee. Zo ging dat vroeger ook. Maar goed, welkom terug in de ochtendshow. En de Kiddies, ja, Rob.
1: De Kiddies is een bekende muziekgroep uit Volendam die vooral furore maakte in de palingzout scene. De groep werd opgericht rondom voorman John Zwarthoed, wiens bijnaam Kiddy is.
0: Kiddy.
1: De band staat bekend om hun vrolijke, meezingbare repertoire. Een van hun meest iconische nummers is Mijn Volendam, dat in 2017.

0: Ja, Spex Hildebrand en The Living Room Band. I cast myself to play the lead in the story of my life. Dat is helemaal waar. Dat is denk ik ook wel het beste wat je kan doen, Rob. Baas over je eigen leven zijn.
1: Ja, dat is wel het beste, ja.
0: Ja, toch? Zeg, Rob, dan hebben we natuurlijk op Volendam ook best wel veel nieuwe talenten. En ben jij ook zo'n talent? Of,
1: Nou, in de muziekwereld niet.
0: Nog niet?
1: Maar misschien met de radiowereld.
0: Oké. Maar we hebben natuurlijk wel in Volendam ook de muziekfabriek. En dat is een onderdeel in de PX namelijk. Waar men vaak nieuwe talenten laat spelen. En in een oefenruimte de kans krijgen om muziek te maken. Zoals jouw vriend Luc.
1: Klopt, dus, ja.
0: Hier vandaan de groeten voor Luc, want die hebben een band. Hoe heet die ook alweer?
1: Die heet, Rewind.
0: Ja, Rewind. Maar dan hebben veel meer mensen voor dan. En die zijn allemaal aan het ontstaan en ontwikkelen. Hartstikke leuk. We hebben ook zangcoaching tegenwoordig van mevrouw Akkerman. Dus de dochter van Jan Akkerman, die zelf afgestudeerd is op conservatorium zang. En die begeleidt kinderen met zangschool. Dus dat is best heel knap wat we hier in Volendam proberen te doen. Om kinderen de kans te geven zich op muzikaal en creatief gebied te ontwikkelen. Emily van Leeuwen, dat is een meisje die uit die eigenlijk uit die wereld is ontstaan. En Emily zong al als een jong meisje. Maar ja, jonge meisjes hebben natuurlijk ook een beetje plankenkoorts van hoe zie ik eruit. Maar dat heeft ze inmiddels overwonnen. Ze heeft al meerdere singles gemaakt. En ze heeft een splinternieuwe single gemaakt. En die heet I Don't Know. En dat vind ik helemaal op zijn plaats om die vandaag en vanmorgen te draaien. Emily van Leeuwen, een prachtige stem, een nieuw talent. Rob, wij draaien het nummer I Don't Know.

Maurer en Tuip, die maakte 14, of nou, het is inmiddels alweer 20 jaar terug. Waren ze begonnen aan een album Made in Volendam. En in 2019 kwam het eindelijk uit na 14 jaar. Een groot aantal artiesten die hebben hun medewerking verleend aan die platen. Onder andere ook nog Kees Tol van BZN, die enkele gitaarpartijen speelt. Jan Dulles zelfs met een nummer die op de cd Made in Volendam meezingt. In dit nummer Jij, gecomponeerd ook door Maurer en Tuip, zong Simon Stijn het nummer. Een prachtig nummer. Mooi cd, dus luister hem maar eens. Echt waar. De moeite waard. Oké, de Originals. Rob, de Originals. En dan hebben we vanmorgen, heb ik hem eigenlijk al voorbij zien komen, of horen komen, in Peter Jonk. Maar dat maakt niet uit. Want het is een single van Toto Cutugno uit 1983, als ik dat goed zeg. En datzelfde jaar coverde onze Nederlandse Volendamse band Kenyon het nummer La Italiano. En die maakte er dan Als ik maar bij jou ben van. De Antwerpse volksgroep The Strangers nam eigenlijk ook weer een Italiaanse eigenzinnige cover op. Maar het origineel werd gespeeld en was voor het eerst te beluisteren tijdens de 33e versie van het festival van Sanremo. Het lied won echter niet. Het behaalde slechts een vijfde plaats. Werd redelijk bekend in Europa. Maar we laten hem eerst eens eventjes behoren van Toto Cutugno.

Maar goed, in 1983 dacht Dick Platt bij zichzelf, wat vind ik dit een leuk liedje van Kenyon. En die schreef er een Nederlandse tekst op. Onwaarschijnlijk goed. Maar wat blijkt, in 2007 komt Arne Jansen met hetzelfde liedje. En van het album Wat voel ik voor jou. En Arne Jansen die maakt er eigenlijk ook weer een beetje een afwijkende tekst op. Maar bracht het in 2007 ook uit Als ik maar bij jou ben. Rob, kunnen we een stukje horen?

0: lang om te
1: negeren. Ja, dat kon wel wezen. Maar er staat, bestaat gewoon geen mooiere versie eigenlijk dan de versie van onze eigen Canyon. Wordt nog vaak gedraaid op Radio 5 als ik maar bij jou ben. Want Anne Jansen die probeerde het wel, maar nee Rob.
2: Nee, dit is niks.
1: Canyon, dat is de mooiste versie. En die draaien we helemaal van onze eigen Volendams Canyon. Met op de zang niemand minder dan Jaap Korn.

0: Ja, Next One. En wat hebben we door de jaren dan ook veel genoten van Next One. Veel singles uitgebracht met mooie singles ertussen. Next One, Emily. Oké, ik heb hier op mijn lijstje staan een prachtig nummer van Sibbele. En wie was nou Sibbele? Dat was natuurlijk Wim Westendorp. En hij krijgt de bijnaam Sibbele. Wim was de zoon van Wim Westendorp, de voormalige burgemeester van Medemblik in Edam-Volendam. Oud-voorzitter van FC Volendam. En Wim junior, die volgde P. Muren in 1999 op als stadionspeaker van diezelfde FC. Rob, daar weet jij ook nog wel van, zei je net. Dat Wim... Of toen was jij nog niet eens geboren, jongen.
1: Nee, ik was niet eens geboren. Maar ik zag wel eens filmpjes dat hij trad op met zijn gitaar. Trad hij wel eens op bij de Sinterklaas show in Opperdam.
0: Ja. Ja, en Wim, die was een ontzettend motivator van de LOVE, radio en televisie. Dus, maar goed, Wim overleed op 29 juli 2012 in zijn slaap aan een hartstilstand. Hij werd maar 46 jaar en dat is veel en veel en veel te jong. Maar hij maakte ook hele leuke plaatjes. En onder de artiestennaam Sibbele maakte hij onder andere dit nummer, Café de Volendammer.

0: Ja, duo De Koning, maar die komt de volgende keer. Want het zit er een beetje op voor de One Way Wind ochtendshow. En ik wil eindigen met Steeds Weer. Een nummer van Nick en Simon. Ja, Rob, zo snel gaat de ochtend voorbij. En Steeds Weer, dat vind ik wel een heel mooi nummer. Dat was de eerste single van Nick en Simon. Hij refereert dan dat het eigenlijk over zijn vader gaat. De tekst. Maar als ik veel mensen om me heen wel eens sprak, en ook zelf mensen in Suriname en andere landen, die spreken dan over Steeds Weer eigenlijk over het verlies van een liefde. En natuurlijk de liefde voor je vader ook. En het nummer, de eerste single, heeft toch meer geraakt dan dat Nick en Simon ooit hebben gedacht met het nummer te bereiken. Steeds Weer, dat gaat er mee uit. Rob, ik ga jou bedanken voor de fantastische hulp van morgen. Anders hadden we het niet gered. Volgende week en gisteravond natuurlijk bij de Muziek BV met het prachtige Cats special. Maar goed, luister naar deze plaat en tot volgende week weer bij One Way Winter Ochtendshow. Bedankt voor het luisteren en geniet van Steeds Weer. Dag.
1: Dag.

0: One Way Wind, de ochtendshow.
1: Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
0: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
2: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: thuisbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

0: Zo luisteraars, hartelijk welkom hier bij Muziek van de Straat op deze 28 juni, het jaar 2026. We zijn erbij tot 2 uur.
1: En het is een speciale uitzending, ja. Want het zijn de Volendammer dagen dit weekend in Volendam.
0: Ja, de Palingsound.
1: En wij hebben dan het Palingsound weekend. Dus wij draaien gewoon 2 uur lang alleen maar muziek afkomstig uit Volendam.
0: Nou, gezellig.
1: Dus ben je een liefhebber van de Palingsound, dan zit je deze 2 uur... Helemaal goed. Maar verder hebben we natuurlijk ook gewoon onze gebruikelijke uitzending. Hè? We hebben nieuws meegenomen. Peter is weer terug vakantie. Die heeft wel zijn column lekker aangepast aan de Palingsound. Dus dat is ook hartstikke leuk. En een lokale loflieveling natuurlijk.
0: Ja, precies, ja.
1: En het leuke is, vorig jaar hadden we ook Palingsound weekend. En toen was exact dezelfde band op dit moment de loflieveling.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oké, dat is wel leuk. En de oude meuk?
1: De oude meuk, ja, dat is ook helemaal Palingsound. We gaan eigenlijk naar een beetje uit het verleden.
0: Oké, altijd wel leuk dit, luisteraars. Wel goed, we zijn er tot 2 uur bij je.
1: En we gaan nu wel terug, zoals gebruikelijk, naar de jaren 70. We gaan lekker luisteren naar Fools met Going Back in Time.

0: Jan Rock was dit en Town in Mexico.
1: Dat was ook weer zo'n heerlijke jaren 70 plaat. En we hebben ook weer heerlijke muziek live op locaties deze week in de muziekagenda. Zaterdag 4 juli vindt er een bijzonder muziekevenement plaats in Edam, namelijk het Grachtenconcert. Het is een klassiek openluchtconcert op het water in de historische Voorhaven. Om 3 uur 's middags is er een kinderprogramma van Frank Groothof. Nou, onder andere bekend van Sesamstraat en het Klokhuis. En om 8 uur 's avonds treedt het Dudok kwartet op, bestaande uit de violisten Judith van Driel en Marleen Wester, de altviolist Marie-Louise de Jong en cellist David Faber. Hekkensluiter van het Grachtenconcert is A Violin Aware met violist Misha Molthoff, pianist Sebastiaan van Delft en gitarist Vlado Psiak. Jeetje, wat een naam. En vanaf de kade is het Grachtenconcert op 4 juli in Edam gratis te bezoeken. Dan tot slot over naar Volendammerdag. Want niet alleen bij onze omroep vandaag alleen artiesten uit Volendam. Ook tijdens de Volendammerdag vandaag is het op het terras van de PX volop genieten van lokale klanken. Met vanaf 1 uur vanmiddag

0: All About My Time. En dat was Alaska, luisteraars, hier op de LOV Radio.
1: Ja, ik bedenk me opeens, want ik kijk zo even naar de rest van de playlist. We hebben wel opvallend veel bandjes meegenomen.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
1: Om te draaien. Dus, maar ja, het is ook wel een beetje een bandjescultuur, hè, hier in Volendam.
0: Maar goed, het doet het altijd wel goed, denk ik zo.
1: Het doet het altijd wel goed. Maar ja, de Volendammer Dagen, dat is overigens niet het enige evenement dat dit weekend plaatsvindt. Want in de Zeevang kan men genieten van de zomerroute De Zeevang. De zomerroute is een unieke gelegenheid om kennis te maken met het mooie landschap van de Zeevang en de vele activiteiten van de bewoners. Liefhebbers van historie, kunst, natuur en tuinen kunnen een tocht maken langs de dorpen Oosthuizen, Middelie, Wadder, Etersheim en Beets. Onderweg zijn kerkjes te bezoeken, ateliers, exposities en andere bijzondere plekken. U bent vanmiddag tot 5 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Deelname is gratis. En de deelnemende adressen zijn te vinden op www.zomerroutedezeevang.nl. En over zomer gesproken, ja, die is de afgelopen tijd wel echt begonnen, hoor, met deze temperaturen. Maar met de Voltown All-Stars.

0: Dat was Jan Keijzer met Oeps, I Did It Again. Niet de gebruikelijke zong voor de zanger, maar het was dan ook speciaal toen hij meedeed aan de beste zangers. Dat was in 2015 alweer. En trouwens ook weer te zien, hè, dit najaar, de beste zangers. Ik verheug me er eigenlijk stiekem nu al
1: op. Ja, dat dacht ik al.
0: Of ik me ga verheugen op het weer. Ik bid voor wat lagere temperaturen, maar dat ga jij ons nu vertellen.
1: Nou goed, ik zie hier weer wat staan hoor. Want vanmiddag schijnt de zon vaak en kan er in het oosten een enkele stevige onweersbui vallen. En daarbij is er kans op een plaatselijke overlast door windstoten. Veel regen en hagel. De middagtemperaturen lopen uiteen van 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. De wind komt uit het westen en is vrij matig. Later langs de kust, zuidwestkust vrij krachtig.
0: Oh, dat wordt echt weer waarbij je ramen gewoon dicht moet doen. En, en de warmte zo lekker blijft hangen.
1: Ja, precies. Ja. Net zoals hier in onze studio gewoon. Het druipt gewoon helemaal overal gewoon dit weer. Maar goed, ik denk dat het ook wel verkeer is weer.
0: Ja, ik heb hem zelfs dit keer weer in twee moeten knippen.
1: Oh god, zoveel weer. Okay.
0: Dus we gaan eerst even over naar Wadder. Want op 30 juni en 1 juli wordt de IJsselmeerdijk tussen het gemaal Wadder en kruising Wadder geasfalteerd. En verkeer wordt begeleid door verkeersregelaars. Op 30 juni is vanaf 6 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags de IJsselmeerdijk tussen Etersheim en kruising Wadder afgesloten voor doorgaand verkeer. En eveneens op 30 juni, maar dan vanaf het middaguur, is de kruising Wadder afgesloten. Hierdoor is er ook geen verkeer van de kruising Wadder richting Edam meer mogelijk. Bestemmingsverkeer tussen Edam en kruising Wadder gaat dan via het Oorgat. En op 1 juli is vanaf 6 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags de IJsselmeerdijk tussen Etersheim tot en met de kruising Wadder afgesloten voor doorgaand verkeer. IJsselmeerdijk 5B is bereikbaar vanaf Etersheim. En vanaf IJsselmeerdijk 5B is geen doorgaand verkeer mogelijk voor bestemmingsverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen over het nieuwe fietspad langs het werkvak. Zwembad Wadder, watersportvereniging en reddingsbrigade zijn bereikbaar via de Badhuisweg. Ja, tot zover. Straks nog wat meer verkeer. Maar eerst weer een lekkere Nederlandstalige palingsound. Hier is Tamara Tol met Als ik kijk in je donkere ogen.

0: Ja, dat was Doek, alles wat ik doe.
1: Ja, en ik weet niet wat jij nu gaat doen, maar ik ga nu richting de column van Peter. Hij is weer terug van een lekkere vakantie in Frankrijk.
0: Nou, lekker. Dat was ook best wel warm, hoor, volgens mij.
1: Nou, hij heeft het alleen eigenlijk de autorit terug, wat hij vertelde. Ja, okay. De rest viel eigenlijk wel mee. Maar misschien horen we dat volgende week in zijn column. Want dit keer staat ook zijn column in het teken van de palingsound. En hij heeft het eigenlijk een beetje hetzelfde wat wij hebben. Dat als wij met ons radioprogramma bezig zijn, in zijn geval dan zijn column...
0: Ja.
1: Dat dan net op het moment dat je daarmee bezig bent... dan komt er een nummer voorbij... wat te maken heeft met je, in ons geval de playlist... of in zijn geval de column. En,
0: nou, dat is wel mooi, hoor. Als dat zo ineens zo voorbij, je bent bezig en dan hoor je dit gewoon.
1: Ja. Nou, en welk nummer het is, dan moet u gewoon even de hele column afluisteren.
2: In mijn jeugd, die zich vanaf mijn 9e levensjaar in Amsterdam afspeelde, groeide ik op in een tijd dat Radio Veronica mijn leven ging beheersen. Als zeezender begonnen op een schip in de Noordzee, net buiten de territoriale wateren van Nederland, eerst onder Panamezen en later onder de vlag van Guatemala. Willem van Kooten werd de programmaleider en onder de naam Joost den Draaier werd hij een begrip. Hij ontwikkelde een eigen radiostijl. Een lossere manier van presenteren met bijpassende jingles en verbale kunststukjes. Er ontstonden nieuwe Nederlandse termen als met stip, gouden ouwe, alarmschijf, hittip en de klapper van de week. En in 1965 barstte de Veronica Top 40 los. Ik stond dan elke week de Opel Kadett van mijn vader te wassen. Ik deed daar heel lang over, want de uitzending van die Top 40 duurde 2 uur. Eerst haalde ik bij de platenzaak van meneer de Jong het papieren exemplaar. Dan wist ik wanneer wat ging komen. En ik blerde alles luidkeels mee. Dat kon makkelijk, want ik stond voor een blok garages en er waren verder geen pottenkijkers. Ik kende de tekst van al die liedjes. Zong zelfs ongegeneerd mee met Huilen is voor jou te laat. Iets wat ik later heel lang heb ontkend. Joost den Draaier was de bedenker van de Top 40 en hij kwam ook met de term palingsound. De Cats brachten de single Cats as Cats Can uit en volgens de geruchten nam de catchmanager Jaap Buijs, overleden in 2015, geregeld een pondje paling mee voor Joost als hij sampletjes van de Cats kwam laten horen. En dat bracht Joost op het idee van de term palingsound. En hoewel de Cats aanvankelijk niet blij waren met de term, is deze door de jaren heen steeds meer gemeengoed geworden. En het is nu een containerbegrip en geuzennaam voor muziek van Volendamse artiesten. Zo valt ook de muziek van BZN, Jan Smit, Monique Smit, Nick en Simon en vele andere artiesten onder de noemer palingsound. En volgens deze overlevering is dat allemaal het gevolg van die pontjes paling die Jaap en Joost regelmatig verorberden in de studio's van Radio Veronica. En hoewel ik alles dus duidelijk mee kon zingen, een liedje als Lia klinkt geweldig als het luidkeels schalt over het dak van een ingesopte kadet, ik was geen fan. Meneer de Jong, mijn dealer van de singeltjes die ik van mijn zakgeld kwam kopen, heeft me nooit om een singeltje van de populaire band horen vragen. In de bak van singles die thuis op de vliering staat zit van alles. Maar bij het doorbladeren van die bak kwam ik in eerste instantie maar 1 singeltje tegen, wat de definitie palingsound mag hebben. En dat was niet van de Cats, maar van BZN. Een rockend nummer waar nog geen zangeres aan te pas kwam. Maybe Someday heette het. En Jan Keijzer zat nog achter de drums. Ik heb het even opgezocht. Het is de eerste uitgave in de eindeloze lijst singles die de groep later heeft uitgebracht. En het was ook de eerste Red Bullet-opname. En dat was de platenmaatschappij die Willem van Kooten opgericht had om wat graantjes mee te pikken van deze palingsound. De kadet verdween uit mijn leven. Het autowassen werd vervangen door een krantenwijk. Dat leverde meer op en zo kon er de transistorradio worden aangeschaft. Mijn liefde voor de Top 40 bleef en daardoor ook voor heel veel muzieksoorten. En de nummers van de Cats zijn er eigenlijk altijd. Ze duiken op in hitlijsten. Nostalgische programma's, de Top 2000, de Evergreen Top 1000. Maar gek genoeg was het eerste nummer van de oervader van de palingsound waar ik voor viel, een B-kantje. Het nummer One Way Wind kwam uit in 1971 en het werd de best verkochte single van de groep. Alleen al in Duitsland gingen er meer dan 1 miljoen over de toonbank. En zonder dat er in Nederland en België een nummer 1 notering werd behaald. Hoogste notering was plek 3. Alleen in Zwitserland wist het nummer de eerste plek op de hitlijsten te bereiken. Ik vond het een aardig lied. Ons jongerenkoor zong er een mooie Nederlandse tekst op. Maar op de achterkant van de single stond Country Woman. Geschreven door Piet Veerman, meer rock dan paling. En ik vond het fantastisch. Maar dan moest ik het toch nog ergens hebben liggen. Ik bladerde nog een keer door mijn bakje zakgeldtrofeeën. En jawel hoor, ook Country Woman is bewaard gebleven. De palingsound is niet meer weg te denken uit ons leven. De vis waarmee Joost den Draaier werd geïnspireerd, wordt nog steeds gevangen door Volendammers. Onder strenge controle, maar de traditie leeft voort. Palingroken gebeurt in Volendam al meer dan 150 jaar. Dus de volgende keer dat je over de beroemde dijk loopt en de onmiskenbare klanken van Sailing Home uit de terraspiekers hoort schallen, verzet je dan niet langer. Het heeft simpelweg geen zin. De palingsound grijpt je bij je kladden en laat je nooit meer los. En als de paling je te duur is, dan koop je gewoon een haringtje met uitjes. Je zet in gedachten een flinke mat in je nek en deint gewoon schaamteloos mee met de rest van de fans. Want diep van binnen schuilt er in ieder van ons een klein beetje Volendam. En terwijl ik dit stukje zit te tikken, luister ik naar Arbeidsvitamine. En daar hoor ik Rock'n'Roll I Gave You The Best Years Of My Life. Gezongen door Piet Veerman, de man met een traan tussen zijn stembanden. Gitaar van Piet Schilder en Jaap Visser. En die gitaar haalt uit: de cirkel is voor mij rond.

0: Uit 1980, BZN, Rocking the Trolls was dit.
1: Ja, en terwijl we dat nummer draaiden, hadden we een beetje een kleine discussie hier in onze thuisstudio.
0: Dat hebben we steeds elke keer.
1: Want trolls, dat zijn toch trolls. Die dingen die uit de grond komen?
0: Ja, precies, ja.
1: Nou, ik weet dat dat een soort gedrochtjes zijn.
0: Ja, dat zijn heel lelijk.
1: En ze komen uit een holletje. Maar of dat nou een boomholletje is of een holletje in de grond...
0: Ja.
1: Dat durf ik ook niet te zeggen.
0: Nee, precies, ja.
1: We zoeken het op.
0: Nou, oké, dat gaan we zeker doen, ja.
1: Hé, maar we gaan nu ook naar het nieuws en... Dat doen we met een duet van Jaap Schilder en Anja van Scherpenzeel. Onder de naam Jay Koster en Tanja brachten zij in 1981 de single The Walls You Saved For Me uit.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsound.

0: Canyon is dit, I Can Live Without You. En daarvoor je Next One, Cats Forever.
1: Ja, beide nummers uit de jaren 80. Dat is wel een voordeel, hè? Dat, ja. Dat echt, ja, de palingsound, dat is echt vanaf de jaren 50 tot aan nu gewoon dat je van alles kan draaien.
0: Ja, precies, ja. Hey, maar goed, ook wat kunnen we verwachten, luisteraars, hier bij Muziek van de Straat, het laatste uurtje alweer. Want zometeen krijgen we nog de oude meukplaat, hè?
1: Ja, de oude meukplaat. En dat is dit keer een al wat ouder beentje.
0: Altijd lekker.
1: Terug in de tijd.
0: En wat ook lekker is de Love Lieveling.
1: Nou, die is zeker lekker, hoor. Hun debuut-EP is inmiddels 1 jaar oud. En ondertussen werken de leden van de 4-koppige Volendamse indie-rockband Kathmandu hard aan hun debuutalbum. Het is nog niet bekend wanneer deze zal verschijnen, maar onlangs brachten ze wel de eerste single uit om alvast in de stemming te komen. Loving Won't Come Easy is een nummer waarin het thema gebroken hart ondersteund wordt door een beat dat een en al summer vibe uitstraalt. Juist door die vibe klinkt liefdesverdriet opeens veel minder zwaar en nodigt het in dit geval misschien zelfs uit tot dansen.

0: Blanco hoorde je op de radio en Stranger Lullabies.
1: En dan is het nu tijd voor het een kort stukje WK-nieuws.
0: Uiteraard.
1: Toen Peter met vakantie was, hadden we op zijn tijdslotje steeds een uitgebreid WK-nieuws. Nu gaan we het even kort doornemen en we beperken ons eigenlijk tot alleen de afgelopen donderdagnacht. Ik heb hem...
0: Je hebt hem niet. Nou, je hebt hem gekeken, zeg je. We gaan hem lekker kijken om 1 uur. En wij kijken. Dus binnen een half uurtje keek ik links. En de oogjes waren dicht.
1: Ja,
0: en maar... ik mag vechten tegen de slaap.
1: Ja, want jij moest wel blijven kijken. Want anders konden we niks vertellen in onze uitzending.
0: En dan zeg je nog weer je wakker. En hoe was de wedstrijd?
1: Ja, maar ik slaap normaal gesproken zo slecht.
0: Ja, nu niet.
1: Met dit warme weer had ik bijna niet meer geslapen. En we hadden net, rond 1 uur 's nachts, de ramen tegen elkaar opengezet. Oh, dus er kwam eindelijk zo'n verkoelend briesje. En ik lag met mijn hoofd bij het raam. Nou, ik was gewoon binnen 10 minuten
0: weg. Nou ja, goed, je hebt wel heerlijk geslapen.
1: En het was echt niet omdat de wedstrijd zo slaapverwekkend was. 3-1 hebben we gewonnen.
0: Ja.
1: Ik heb wel even de samenvatting teruggekeken. Want anders is dat helemaal zo raar als je compleet niet weet waar je het over hebt. Maar wat ik ervan vond. De start van de wedstrijd was natuurlijk geweldig. Maar daarna, als ik al mee had gekeken, was ik daarna waarschijnlijk vanzelf ingedut.
0: Ja, dat heb je wel, dat inderdaad, ja.
1: Want een mooie prestatie hoor, 3-1. En fantastisch ook dat je groepswinnaar bent geworden. Maar met 3-1 tegen Tunesië. En zelfs nog dat Tunesië op een gegeven moment dat doelpunt kon maken. En ook wel wat meerdere kansjes kreeg. Ja, straks zal er toch echt wel een tandje bij moeten, hoor. Want hiermee ga je het niet redden tegen andere clubs.
0: Nou ja, goed, je had het ook over Marokko, hè? Dat ze het misschien wel gaan redden of niet? Ik weet het niet, maar...
1: Nou ja, in de nacht van maandag op dinsdag dus. Ja. 3 uur 's nachts, die ga ik zeker niet redden.
0: Misschien dat ik het wel op ga nemen.
1: Ja, want ik bedoel, bij ons gaat de wekker om 5 uur 's ochtends. Dus 2 uurtjes slapen gaan we echt niet doen. Maar tegen Marokko en... Ik denk dat het twee kanten op kan. Ik denk dat het 50-50 is.
0: Nou, dat wil ik net zeggen.
1: Ja.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Maar ze zullen wel echt wat beter moeten spelen als tegen Tunesië.

0: kruisje nu zo, ik hoop het.
1: Ja. We gaan het afwachten. Hey, tot slot hebben we ook nog wat Volendam-nieuws of FC Volendam-nieuws. Want FC Volendam is momenteel druk met de voorbereidingen voor aankomend voetbalseizoen in de keukenkampioendivisie. En dat houdt naast trainen en het spelen van oefenwedstrijden ook in dat de gelederen weer op sterkte gebracht moeten worden. Nou, afgelopen week alleen al werden er 3 nieuwe spelers binnengehaald. En heeft verdediger Mawana Amevor zijn contract verlengd tot medio 2027. De 3 nieuwelingen zijn Daan Bisschops. Deze 21-jarige linksback komt transfervrij over van Fortuna Sittard. En heeft getekend tot medio 2028 met de optie voor nog een seizoen. De aanvalslinie wordt versterkt met de 18-jarige Jerison Hoepel. Hij komt transfervrij over van Feyenoord, waar hij de jeugdopleiding doorliep en actief was in onder de 19. En tot slot heeft FC Volendam een oude bekende teruggehaald, namelijk Nick Dodeman. En ook hij komt transfervrij over en wel van Willem II, maar speelde in het seizoen 2017 ook al in het andere oranje. De 29-jarige aanvaller heeft getekend voor 3 seizoenen. Nou, ook de open dag van FC Volendam zit er weer aan te komen. En deze is op zondag 5 juli. En daar hoort natuurlijk ook de traditionele oefenwedstrijd bij. Er wordt gespeeld tegen RKAV Volendam. En de aftrap is om 14:30 'smiddags op het terrein van de RKAV. Tot zover het voetbalnieuws. En we gaan nu een plaatje draaien. Ja, sommigen noemen het inmiddels een zeiknummer. Maar ik blijf het op een of andere manier gewoon helemaal geweldig vinden. Ik word gewoon altijd vrolijk als ik hem hoor. Hier zijn Nick en Simon met Rosa.

0: waren Tol en Tol met Take Me Home, een nummer uit 2001. En over thuis gesproken, kan ik vandaag mijn ramen openzetten of moet ik ze dicht laten, Richard?
1: Nou goed, dus even kijken. Vanmiddag schijnt de zon vaak en kan er in het oosten een enkele stevige onweersbui ontstaan. Daarbij is de kans op een plaatselijke overlast door windstoten, felregen en hagel. De maximale temperaturen lopen uit 1 van 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. De wind komt uit het westen en is matig. Later langs de zuidwestkust vrij krachtig. Dus ik kan er niks anders van maken.
0: Ja, dat wordt dus in ieder geval vanavond ramen dicht.
1: Ja, precies, ja.
0: Helaas.
1: Hey, goed, het verkeer.
0: Vanaf dinsdag 30 juni tot en met vrijdag 17 juli is de T-splitsing Noorderstraat-Noordervesting in Edam afgesloten. Dit in verband met bestratingswerkzaamheden. Er worden omleidingsborden geplaatst voor het doorgaande verkeer. Voor fietsers komt er een doorsteek van de Noordervesting naar de Noorderstraat. Dan zijn er ook werkzaamheden in de gevangenpoort Steeg, Bult en de burgemeester Versteegsingel in Edam. En wel op dinsdag 30 juni. Er worden tussen 7 uur 's ochtends en 3 uur 's middags 3 defecte brandkranen vervangen. De gevangenpoort Steeg en de Bult zijn helemaal afgesloten voor al het verkeer. En de burgemeester Versteegsingel is voor de helft afgesloten. Al het verkeer behoudt hier dus doorgang. Ook in Volendam wordt een brandkraan vervangen. En wel op donderdag 2 juli aan de Wilgenlaan. En dat tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. En dan is de weg voor de helft afgesloten, waardoor ook hier al het verkeer doorgang behoudt.

0: Ja, dat was Jan en Willem, luisteraars, tussen jou en mij.
1: En die draaien we speciaal voor...
0: Stefan uit Velsenbroek.
1: En daarvoor hoorde je Monique Smit met het nummer. Jij weet het.
0: Oh, ik wil je allemaal.
1: Ja, ik wilde het even horen zeggen. Ik wil je helemaal.
0: Ja,
1: dat wilde ik gewoon even.
0: Ja, oké.
1: Ik wilde weer rode wangetjes en zo. En gelukt, zie je. Het kleurt al gelijk.
0: Maar dat kan ook door de zon komen. Ik ben een beetje verbrand. Dus,
1: ja, je bent zeker verbrand, ja. Zeker, ja. Maar ja, je bent ook altijd zo stront eigenwijs. Je wil je nooit insmeren.
0: Nou, dat zijn vrouwen ook wel, hoor.
1: Nee, hoor, want ik had me keurig netjes ingesmeerd.
0: Nou, ik heb wel voor de week het petje opgehaald. Dat wel.
1: Ja, nou, dat mag dan ook een wonder heten.
0: Ja, dat dacht ik al dat je dat zou zeggen. Hé, maar goed, de oude meukplaat, Monique.
1: We hadden het al gezegd, hè. Ja. We gaan lekker naar een oud bandje. Want Volendam kent al zo lang als ik me kan herinneren een bandjestraditie. Van die jongeren en een enkele keer ook meiden die ergens in een garage of een oude zolderkamer beginnen te oefenen. Later voor de fun gaan optreden. En misschien ooit zo groot hopen te worden als bijvoorbeeld de Cats of BZN. In het verleden, en dan praat ik echt ruim voordat ik geboren werd, had je bijvoorbeeld de Teddy Boys en de Beat Boys. Nou, laatstgenoemde had in die tijd zelfs al een manager, namelijk Beb Veerman. En de band bestond uit Harmen Veerman, Jaap Lautenschütz, Jan Schilder, Jaap Kras en Cor Veerman. Ze oefenden in de dansschool van Jan Buijs en deden mee aan talentenjachten. Ondanks dat er ook talentenjachten bij zaten georganiseerd door Joop van den Ende, lukte het doorbreken maar niet. Het vele optreden leverde de bandleden een uitnodiging op om een paar demo's te maken voor de platenmaatschappij EMI. Maar een platencontract bleek er niet in te zitten. Onder de nieuwe naam Leftside en met producer Gabi Dirne kreeg de band de kans een compositie van Wim Tol op te nemen, getiteld Confusion in My Mind. En dat betekende het eerste grote succes, want de single haalde de Veronica top 40. Enkele tiptonteringen verder kwam Leftside bij platenmaatschappij Phonogram, waar zij Peter Koelewijn als producer kregen. De eerste single die ze in 1973 uitbracht onder dit label was direct succesvol. Like a Locomotion behaalde de 17e plaats in de top 40 en de 18e plek in de daverende 30. De single werd in meerdere landen uitgebracht en zo wist Leftside ook in de Franse hitlijsten te belanden en werd het een hit in onder andere Brazilië. Het werd echter ook gelijk het laatste grote succes van de band. Want hoewel de twee latere singles nog wel in de Nederlandse top 40 wisten te komen, daalde de interesse in de band, wat resulteerde in een afscheidsconcert in het Jozef op 10 december 1976.

0: Spring en Maribel is dit. You and Me uit 1979.
1: Ja, ook weer zo'n lekkere plaat uit het verleden. Ja, echt zo'n grensgevalletje.
0: Ja, klopt.
1: Je hoort ook echt van... Ja, oké, okay, het is nog net jaren 70. Maar als je gezegd dat het is een jaren 80
0: plaat... Ja, dat heb ik ook altijd.
1: Dan had ik je echt gewoon meteen geloofd.
0: Hey, goed, de kaasmarkt.
1: Ja, want die gaan ook dit jaar weer beginnen in de binnenstad van Amsterdam. De traditionele kaasmarkten. En het seizoen 2026 start op woensdagochtend 1 juli. De Damse kaasmarkten vinden plaats op woensdagochtenden in juli en augustus. Van 10:30 ochtends tot 12:30 smiddags. De opening en sluiting van de marktdag op de kaasmarkt vindt plaats door het luiden van een bel. En dit luiden wordt in het algemeen gedaan door een prominente gast uit binnen- of buitenland. Op woensdag 1 juli wordt de bel geluid door de burgemeester van Valkenburg, Daan Prevo. En de bellenluider van de week erop is ook al bekend. En dat vind ik dan wel weer heel leuk, want die komt uit mijn geboortestad. Trouwens ook uit jouw geboortestad.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is op 8 juli augurkenkoning Oos Kesbeke. Tot en met 19 augustus is er dus iedere week kaasmarkt aan het Jan Nieuwenhuizenplein 5 in Edam. Met op zaterdag 8 augustus de traditionele avondkaasmarkt. En die is dan tussen 8:30 s'avonds en 10:00. Dan gaan we nu lekker luisteren naar een recente single van de 3J's. Heerlijke zomerse klanken.

0: Zo, ik heb even een slok water genomen, luisteraars.
1: Ja, want dat moet je wel blijven doen, hè. Zolang het zomers warm blijft, goed blijven drinken.
0: Nou goed, dan zeg je het wel weer tegen goeie, want ik drink heel weinig.
1: Ja, jij bent net als onze hond. Die drinkt ook veel te weinig.
0: Die drinkt ook gewoon niet.
1: En ik maar iedere keer mijn hond, zelfs met het bakje naar hem toe lopen.
0: Ja, nou, maar dat doet hij het meestal wel.
1: Ja, één keer en dan is hij alweer klaar. En tegen jou kan ik 100 keer zeggen van, moet je niet wat drinken? Nee.
0: Nou, misschien moet je even het bakje naar me toe brengen. Misschien drink ik het wel.
1: Nee, maar jij gaat dan koffie drinken en frisdrank.
0: Ik wil wel een beetje koffie hebben, hoor.
1: Ja, maar dan onttrek juist weer vocht aan je lichaam.
0: Ja, dat weet ik.
1: Dus dat moet je gewoon niet doen. Gewoon water drinken.
0: Zo.
1: Hey,
0: goeie
1: tip. Ja. Hey, we zijn inmiddels aan het einde gekomen van onze uitzending. En de vaste luisteraar, die weet dat als het om Volendammer artiesten gaat, dat ik van één iemand in het bijzonder nogal fan ben. En ik hoor die vaste luisteraar nu gewoon met een stemmetje achter in mijn hoofd zeggen van, maar waar blijft ze? Waar blijft Mel? Ja. Waarom heb jij Mel nog niet gedraaid? Natuurlijk ga ik Mel draaien, want dat kan niet uitblijven.
0: Ik moest hem scherp stellen net.
1: Scherp stellen. Maar ik denk, save the best for last, zeggen ze toch altijd?
0: Ja.
1: Hey, hoe vond je nou trouwens deze uitzending?
0: Wel leuk.
1: Ja? Ja. Was weer een tijdje geleden, thema-uitzending.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, ik heb genoten, laten we zo maar zeggen, ja.
1: Ja, ik vond het wel weer lastig. Want dat zeg
0: het zijn toch wel dingen. Dat
1: save the last for best, maar ik ben dan altijd wel weer bang van dat je dan bepaalde artiesten overslaat en achteraf denk je dan, die had ik eigenlijk nog willen draaien, maar
0: het is de hele dag nog.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ook na ons gewoon blijven luisteren als u een liefhebber bent van de Paling Sound. Want het gaat gewoon nog tot 12 uur vannacht door. En wij gaan er nu echt uit. Hier is Mel & Vintage Future met I Was Wrong.
0: Ja, en veel plezier met André Kroon.
1: Hoi.
0: Dag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
6: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
7: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
13: Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsout.
14: Zondagmiddag, dit is Hitdossier. André Kroon.

twee echte palings aan het platen. The Cats, Lucky Star. En next one, Little Spanny Sailor. Goedemiddag. Zo, nou. Daar zijn we weer. We hebben het overleefd, de onweerse buien van gisteravond en vannacht. De studio is dus onder kleerscheuren doorgekomen. Dit is het dossier. Tot 4 uur zijn we te beluisteren. In het weekend van de Paling Sound bij de LOVE. Even Lisette en Monique bedanken voor de mooie muziek de afgelopen uren in Muziek van de Straat. Ook natuurlijk helemaal in het teken van de Paling Sound. Tot 4 uur dit dossier. En natuurlijk ook alleen maar muziek afkomstig uit Volendam. Dat kun je gaan verwachten. Maar eerst eventjes aandacht aan historische nieuwsfeiten, gebeurtenissen op de dag van vandaag. Dan in het verleden. Nou, over het verleden gesproken. We gaan even diep terug in de tijd naar 28 juni 1820. Het was namelijk een belangrijke dag in de culinaire geschiedenis, kun je nagaan. Wetenschappers bewijzen op deze dag dat de tomaat niet giftig is. En dat tomatensoep ook lekker is. Ja, dat was toen nog voor die tijd niet mogelijk, denk ik dan. En 28 juni 1970 eindigt in het Kralingbos in Rotterdam een 3 dagen durend popfestival dat het Nederlandse Woodstock zou moeten zijn. Er zijn optredens van The Birds, Jefferson Airplane en Pink Floyd. Het concert trekt maar liefst 60.000 bezoekers. Omdat maar de helft van de mensen betaalt, moet de sponsor Coca-Cola opdraaien voor het verlies. Nou, zo'n groot bedrijf moet dat kunnen. En 28 juni 1997 bijt de Amerikaanse bokser Mike Tyson 2 keer in het oor van zijn tegenstander. Ja, hij schrijft hiermee geschiedenis. Hij werd onmiddellijk gedisqualificeerd en tijdelijk geschorst. En we gaan naar 28 juni 2019. Boven Oost-Nederland is een vuurbol te zien. Het was geen onweer, het was echt een vuurbol. Veel mensen horen ook een knal en voelen hun huis schudden. Bij de International Meteor Organization komen honderden meldingen binnen. Ja, het was dus een meteoor. En het laatste nieuwsfeitje, precies 25 jaar geleden gebeurde dat. Op 28 juni 2001. Servië draagt oud-president Milosevic over aan het oorlogstribunaal in Den Haag. Hij wordt per helikopter afgeleverd in de gevangenis in Scheveningen. Europa en de VS hadden Joegoslavië miljarden beloofd als de meest gezochte oorlogsmisdadiger aan het tribunaal zou worden overgedragen. Zo voor de historische nieuwsfeiten. Het is Volendammerdag vandaag en ja, straks meer hierover. Dan is het weer lekker terug naar de muziek uit 1997. Gaan we naar de band Frame. Ze bestonden maar kort. Een aantal plaatjes opgenomen. En dit was er eentje van. Het is Play Frame.

0: terug naar 2008 met de Kiddies. En beleef de zon. Nou zeg dat.
1: Dit is Hit Dossier Regio Nieuws.
0: Ja, dit weekend staat in het teken bij dit radiostation van de Paling Sound. En er zijn Volendammer dagen. Als je besluit om nog eventjes naar Volendam te gaan, dan hoef je je dus eigenlijk helemaal niet te vervelen. Want je kunt onder meer een vaartocht maken op een authentieke Volendammer kwak.

0: een traditioneel vissersschip of een bezoek brengen aan de palingrokenwedstrijd bij de Botterwerf in Volendam. Dat is bij Slobbeland. Ook zijn er optredens van lokaal muzikaal talent op verschillende locaties. Onder andere bij de PX. Er zijn dansdemonstraties aan de haven. En een braderie op het Europaplein. En daarnaast staat de jaarlijkse haringparty met de veiling van het eerste vaatje haling ook op het programma. Er is een folkloremarkt bij het Volendams Museum. Het is een belangrijk onderdeel van deze Volendammer dagen. Bezoekers vinden hier typische Volendamse producten en demonstraties van oude Zuiderzee. Ambachten kun je bijwonen. Het biedt een bijzondere kans om kennis te maken met eeuwenoude technieken en vakmanschap. Ook kunstliefhebbers kunnen hun hart ophalen. De Stolphoeve Kerk opent haar deuren voor een bijzondere expositie van kunst kijken, waar werk van diverse kunstenaars is te zien. Dit en ja, ongetwijfeld nog veel meer is allemaal vandaag te bewonderen tijdens het Volendammer weekend. Door met de muziek, dit is Niels Buis, Runaway.
1: Black Soul.

Ja, het plaatje duurt net even langer dan 2 minuten. Had van mij nog eventjes wat bijgekend, want het is best een fijne plaat deze. Niels Buis, Runaway. Dit is Trots, eigenlijk toen nog Vaders Trots. Met Rosie, terug naar 1998. Zondagmiddag bij de

wat lokaal nieuws. We gaan even naar Edam. Afgelopen week hielden de vrijwilligers van het Edamse kaasdragersgilde een gildeavond. Dit ter voorbereiding op het nieuwe kaasmarktseizoen. En dat gaat woensdag 1 juli weer van start. Op die datum zal burgemeester Daan Prevo van het Limburgse Valkenburg in aanwezigheid van zijn collega Riek Beukers van Edam-Valendam als eregast de openingsbel luiden. Valkenburg bereikte vorig jaar het nieuws door het instorten van de Julianatoren. Een lot dat de Edamse speeltoren ruim 50 jaar geleden ter nauwernood bespaard bleef. Andere eregasten op de Edamse kaasmarkt zijn dit jaar onder andere augurkenkoning Oos Kesbeke. 8 juli komt hij naar Edam. En tattoo-goeroe Henk Schiffmacher komt 15 juli naar Edam. En tenslotte cabaretière Birgit Kaandorp komt 22 juli de kaasmarkt openen. Kaasmarkten Edam, ook dit jaar gaat het natuurlijk allemaal weer plaatsvinden in Edam. En ze zijn er natuurlijk volop mee bezig om dit weer tot een succes te gaan maken. Wat ongetwijfeld zou lukken. Het weekend van de palingshout. En als je bij stilstaat, waar is dat mogelijk? Welke dorp of stad kan een heel weekend alleen maar lokale muziek draaien? Sterker nog, volgens mij houden ze het ook een week vol. De volgende plaat is, ik denk wel bekend, ja. BZN, uiteraard. If I say the words. Terug naar 1984.

0: Dat kleintje speels bent, ik blijf voor altijd bij je.
1: LOVE Verkeer.
0: De kruising Noorderstraat Noordervesting in Edam is afgesloten vanaf 30 juni tot en met 17 juli. Dit voor herbestratingswerkzaamheden. Er worden omleidingsborden voor het doorgaande verkeer geplaatst. En voor fietsers komt er een doorsteek vanaf de Noordervesting naar de Noorderstraat. Tot zover even deze verkeersinfo. En de omgevingsdienst waarschuwt voor een verminderde waterkwaliteit bij het zwemwater aan de Burger Woudweg in Schardam. Zwemmen wordt daar afgeraden. Er is kans op maag- en darmklachten. Laat ook honden niet in het water zwemmen. Vooralsnog is het zwemwater op de overige zwemplekken in onze gemeente in orde. Maar kijk altijd uit voordat je gaat zwemmen in open water. En informeer even via www.zwemwater.nl voor het laatste nieuws.

0: In Medias Res, Yeehaw, was Alaska van hun album Prospero, dat ze maakte in 2015. En dan hoor je zo terug in het weekend van de Paling Sound bij de LOVE. Nou, het is nu tijd voor dit.
1: Dan nu het hitdossier weerbericht.
0: Ja, onze weerman heeft vrij op zondag. Maar voor dit programma maakt hij even een uitzondering. En meldt hij hem toch een actueel weerbericht. Nou, vandaag lekker weer. Het onweer is allemaal weer achter de rug. En de zon heeft het natuurlijk weer verplaatst gemaakt. En wat gaat dat doen qua weer tot en met dinsdag? Overwegend zonnig en uitzonderlijke hoge temperaturen nog. Ook in de nachten. En temperaturen die zijn dus dan gemiddeld. Nou goed, het is niet zo erg meer als het was voor mensen die helemaal niet tegen kunnen. Temperaturen zitten dan overdag wel plus 20. En in de nachten daalt het kwik naar een graadje of 18, 19. Dus we houden voorlopig lekker weer. We gaan even terug in de tijd, want Paling Sound werd natuurlijk vooral in die jaren 70 veelvuldig gemaakt. Dacht je van deze en van Maddox?

Jans, met een hoop liefde en vertrouwen hoor je bij de LOVA. Wat nieuws van de PX? Laat je meevoeren binnenkort door een avond vol pure muzikale magie. The Sound of Her is het muzikale spektakel waarin een aantal van de mooiste Volendammer vrouwenstemmen en mannen van dit moment het podium gaan betreden. Met topzangeressen als Nancy Guit, Lenny Guit, Piet Niklauer, Anneke Bond, Sharon Tuyp en topzangers Frank Zwartoet en Patrick Schokker wordt deze avond een ware viering van de vrouw in de muziek. Twee topbands zorgen die avond voor een onvergetelijke muzikale ervaring. Muzikanten van de top 2000 band en Genius brengen samen met de zangeressen de mooiste hits, van tijdloze klassiekers tot meeslepende meezingers. En alsof dat nog niet genoeg is, opent de jonge talentvolle band Rewind de avond met een energieke support act. En Rewind bezit maar liefst drie geweldige zangeressen. Dus een avond vol herkenbare nummers geschreven of gezongen door vrouwen. Een avond vol meezingers, genieten en pure gezelligheid. En een unieke mix van krachtige stemmen en indrukwekkende bands. Sound of Her is voor iedereen die houdt van goede muziek en een onvergetelijke avond uit. Zaterdag 3 oktober gaat dat plaatsvinden in de PX Volendam. 7 uur in de avond is dan de deur geopend en begint allemaal om 20:30. Entree is 27,50. Online via de site van PX kun je je kaartjes bestellen. Over een vrouw in de muziek gesproken. Herinner je deze nog? Uit 1981. Maribel.

seconden even stil. Nou, de tijd gaat lekker door, want het eerste uurtje dat ik mag doen zit er alweer bijna op. Straks hoor je mij nog een uurtje deze zondag, weekend van de Palingsound bij de LOVJ. Nog even dit van Jeroch.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oud-gediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaard. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
8: Mastermade IVEMA in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade IVEMA, Julianaweg 208A, Volendam.
9: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Edam Volendam. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond. Edam
10: Volendam. Zondagmiddag, dit is Hitdossier. André Kroon.

gonna fly. Het was Martine Bond en Heartbeat. En begonnen het tweede gedeelte van Heroes 7 op deze zondagmiddag met de drie J's en Dinteling. Zo, en ja, mijn laatste uurtje is aangebroken. Het laatste uurtje dat ik muziek mag draaien uit Volendam. En ik wil nog even zeggen, bedankt voor jullie leuke reacties allemaal. We doen het met heel veel plezier, het weekend van de Paling Sound. En zeker gaat het volgend jaar ook weer plaatsvinden. Dat is ongetwijfeld een zekerheid. Ja, absoluut. En ben die ook niet mag ontbreken in zo'n weekend. Dat is natuurlijk Trammeland. En we gaan ook een plaatje van draaien. We gaan even naar 2014 met Trammeland. Hey, ga je mee?

daar hebben ze helemaal gelijk in. Die jas kun je thuis laten. Het is fantastisch weer op deze zondagmiddag. En heb je zin om nog even genieten van alle activiteiten die er vandaag zijn op en rond de dijk in Volendam, in verband met het Volendammer weekend. Er is live muziek bij de PX. Ja, ik weet niet het de tijdschema van het programma en wie er al is geweest en of er überhaupt nog wordt gespeeld. Nou, ik zal hier.

0: ik blijf het zeggen, tot die AFAS helemaal uitverkocht is, 19 juni volgend jaar, vieren de Tribute to the Cash Band het 25-jarig bestaan met een spectaculair jubileumconcert in die AFAS Live Amsterdam. Het wordt een avond vol nostalgie, mooiste hits van de Cash en natuurlijk een feestelijke terugblik op 25 jaar Tribute to the Cash Band. Via hun website www.tributetothecashband.nl kun je kaarten bestellen. Zorg dat je erbij bent.
1: De beste muziek van vroeger tot nu.
2: Dit is de LOVE.
0: Nou, over vroeger gesproken, het is tijd voor een plaatje uit 1978.

0: niet mag ontbreken tijdens het Paling Sound Weekend. Deze van Fiesta uit 2000. La Musica. Zo, nou, ik kwam er net achter dat mijn microfoonschijf nog open stond. Gelukkig heb ik die meegezongen. Dus anders had ik een probleem gehad, denk ik. We hebben verkeersinformatie. Moet ik even wat anders starten? Ja, inderdaad.
1: Verkeer.
0: Zijn werkzaamheden aan de toegangsweg naar het busstation Singelweg in Edam in juli. De toegangsweg naar het busstation wordt vernieuwd en vervangen door asfalt. En de werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van klinkers, het aanbrengen van fundering en het aanbrengen van asfalt uiteraard. En door de werkzaamheden is het busstation niet toegankelijk. De Singelweg dient daarom tijdelijk als busstation. De Singelweg is volledig afgesloten voor autoverkeer. Alleen bussen en hulpdiensten hebben toegang. Dit geldt dus ook voor het parkeerterrein. Verkeer richting Centrum Edam wordt omgeleid via de Zuiderzeeweg en de Dijkgraaf Poortlaan. En fietsers en voetgangers kunnen langs de Singelweg en worden rondom het busstation omgeleid. Tot zover.
1: LOVE Verkeer.
0: Inderdaad. En wij gaan verder met Spex Hildebrand en de Living Room Band. Van hun album Well-Kept Secrets. Hoor je? Do you still love me?

0: en Simon Live. Ja, ze vermelden zelf al vanuit Paradiso, hoorde je. De Soldaat. Ja, het is niet van heden. Nee, het stamt uit 2016. Maar dat is natuurlijk wel duidelijk. Tot zover Nick en Simon. En we gaan eventjes aandacht besteden aan een berichtje. Vanaf 1 juli mogen bedrijven alleen nog maar consumenten en kleine ondernemers bellen als ze daar vooraf toestemming voor hebben gegeven. Met die strengere maatregelen wil de toezichthouder ACM klanten beschermen tegen ongewenste telemarketing. Nou, dat is positief. Nu is het nog zo dat bedrijven, consumenten en kleine ondernemers mogen bellen met een commercieel aanbod als de gebelde persoon in het verleden klant was. Maar vanaf komende week mag dus dat alleen nog als de persoon in kwestie vooraf toestemming heeft gegeven. Volgens de autoriteit Consument en Markt proberen veel bedrijven nog snel toestemming te krijgen voor zulke belletjes. En als de toezichthouder roept klanten op om zorgvuldig af te wegen of zij dergelijke toestemming willen verlenen. Door die ongewenste telefoontjes worden veel klanten onder druk gezet om snel te beslissen, waarschuwt de waakhond. Daardoor kunnen ze vastkomen te zitten aan contracten die ze eigenlijk niet willen. Wie na 1 juli zonder toestemming toch wordt gebeld, kan hier melding van maken bij de ACM. Ook kun je je toestemming weer terugtrekken als je daar later spijt van krijgt. Dat kun je bijvoorbeeld doen tijdens zo'n belgesprek. Het bellende bedrijf moet je nummer dan meteen uit de bellijst halen, waarna je niet meer gebeld mag worden. Het geldt niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor goede doelen, loterijen en kranten en tijdschriften.
1: Dit is de Love.
2: Dit is de Love.
1: Dit is de LOVE.
0: En we gaan een rustpuntje inlassen in de show. Een hele mooie uitvoering van Rooftop. De aanplakte uitvoering van Mel VF.

Ja, ja, het was Weermail die haar bijdrage ook aan deze plaat leverde. Samen met Jan Dulles en Simon Stijn, Eventually. En na dat onweer van gisteren, als je nu in de lucht kijkt, zie je helemaal geen donkere wolken, maar Beatles.

0: hun EP uit 2024, 25. Dat ze uitbrachten ter ere van natuurlijk hun 25e verjaardag. Naar vrienden les was dat. En naar die plaat gaan we weer eventjes
1: in de tijd.
0: Naar 1970. Met deze van de Fools. Where is the day?

voorbij gevlogen voor mij. Ik bedank jou voor het luisteren. Met veel plezier gedraaid hier lokale muziek. Het weekend van de Paling Sound. We zijn er nog met muziek uit Volendam. Tot vannacht 12 uur. Ik wens je een fijne zondag. Als je nog gaat kijken bij de Volendammer dag. Heel veel plezier. En je mag hem ook gewoon lekker blijven luisteren naar de LOVE. Ik heb deze nog voor je. Sibbele en Rosalie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
1: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsound.

gezellig, hè? Al die paringsoundklassiekers. En heb ik ook nog voor je wat is in en uit vandaag. Blij zijn met de zomer, dat is vandaag in. En bij het ontbijt of thee drinken, dat is uit.

Uit onderzoek is gebleken dat stellen die gelijktijdig glimlachen gelukkiger zijn dan stellen die dat niet doen. Dus misschien moet je eerst even oefenen voor de spiegel en dan vervolgens op je partner. Dan komt het ongetwijfeld helemaal goed in je relatie.

heute Nacht wirst du die Versuchung sein. Keine Angst,

Dank voor de vele reacties die we krijgen, telefonisch en per mail en zo. Dat mensen het allemaal heel gezellig vinden klinken. Dank daarvoor, dank daarvoor. We gaan daar nog even mee door hoor, tot zondag middernacht.

Silvera's hebben dit liedje ooit gezongen in het Nederlands. Bij de Cats zijn er volgens mij veel bekender mee geworden. Hier, is, hier zijn ze, de Cats. Met een Balinese klassieker natuurlijk. La Diligence.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat bij knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
14: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. LOVE Edam Volendam. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

Noorden de mannen van Alaska, Arms of the Arts bij de LOVE. Ja, in zo'n week van de Praling Sound, dan denk je wel eens, het schiet alle kanten op. Maar toch wordt het altijd wel weer een mooi geheel als ik dat zo bekijk. Zoals deze plaats is in Griekse stijl van Corina.

0: Ik heb het zelf helaas nooit beleefd. Misschien ben ik daar wel te jong voor, dat weet ik niet. Maar die nachten van BZM en die concerten die moeten echt fantastisch zijn geweest. Maar gelukkig hebben we nog de herinneringen en hebben we nog de muziek. Ja toch? Kijk eens wie we hier hebben in de week van de Paling Sounds. Dat is Harmen Pussy Veerman.
1: I met a

0: Ah, dat is dus Marie, de mannen van de kleintjes Pils. Waren populair toen ze bestonden, jazeker. Niet alleen in een Volendam, maar ook verder buiten in heel Nederland. Ja. Deze man is lokaal vooral bekend. Staat op een kermis-cd, maar is eigenlijk geen kermisplaat. Maar we draaien hem wel. Ja, hier is Stefan van Hierop. Met Jij bent de liefde.
1: Een lach op me.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
6: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid bij Amsterdam Centrum. Daar zijn drie rijstroken dicht richting Den Haag. De vertraging vanaf Durgerdam is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV... bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
13: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten... onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
14: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

Ja, dan is er dit weekend natuurlijk zoveel al afgelast vanwege de hitte. Maar natuurlijk niet hier op de LOVE, het weekend van de Paling Sound. Ja, dus het is eigenlijk niet helemaal Joyce's Jukebox, maar Joyce's Volendammer Jukebox? Of Joyce's Paling Sound Jukebox? Nou ja, in ieder geval, wat maakt het uit als het beestje maar een naam heeft? Ik zit hier in ieder geval klaar voor jou. Ik ben blij dat de studio in ieder geval gekoeld is. Want ja, anders had ik hier ook weggesmolten. En nou, dan wordt het wel één groot soepsoortje. Ik zit voor jou klaar. Ik heb, nou ja, wat het al zei, het weekend van Paling Sound. Dus ik heb alleen maar Paling Sound in mijn lijst staan voor jou. Ik heb gewoon even goed gezocht en alles wat ik leuk leek, of wat mij leuk leek en wat ik leuk vond, heb ik erin gezet. En ja, daar gaan we gewoon samen van genieten. Want ja, met die hitte kun je ook niet zo heel veel anders doen dan alles op een rustig tempo en gewoon genieten. Lekker in het hier en het nu zijn. Nou, het hier en nu, eigenlijk het net geweest, is de Beatles on the Stereo met de Beatles natuurlijk. En we gaan nu toch wel een beetje zomersnummer. Paling Sound, zeker. Jan Smit met een Boom Boom Bailando.

0: Dank u wel.
1: One Moment Later. Ja, deze was van Jaap Mol. En het is een akoestische versie. Nou, het is echt fantastisch. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook een beetje het systeem hierin gedoken om toch een beetje te kijken wat er nog meer eigenlijk is. Hè, dan alleen bijvoorbeeld Spotify of iets. Want ook op Spotify kun je natuurlijk niet alles vinden. Zeker niet met de palingsound. Nou, ik kwam deze tegen en denk, boom, ja, deze gaat er zeker in. Ja, en dan heb je zoveel moois wat uit Volendam komt. En dan heb je ook nog eens de originele benden. Oh, jongens, mijn hoofd, oh, het is een beetje de warmte misschien. Laten we het daar maar ophouden. Je hebt natuurlijk de originele bands, maar je hebt ook dan weer tribute bands. En dan heb ik het nu even specifiek over Tribute to the Cats Band. En die, ja, hebben gewoon heerlijke nummers gemaakt. Maar onder andere dus ook Why. Ja, en je raadt hem al. We gaan er naar luisteren.

inderdaad de stormen nu maar komen. All the best. Ja, en dat zou je soms wel denken als je zo die afgelopen dagen die enorme hitte hebt gekomen. Om gewoon toch weer even een klein beetje af te koelen. Ja, het is hier in Nederland natuurlijk nooit goed. Is het te warm, dan is het veel te warm. En is het koud, dan is het ook weer koud en dan missen we de warmte. Nou, goed. Ik denk dat we daar Nederlanders voor zijn om altijd wel nog te klagen. Nick en Simon die pakken het eigenlijk gelijk helemaal goed aan. Want die laten niemand klagen, geen enkele vrouw. Want met hun nummer Julia, ja, daar kwamen ze mee uit, hebben ze alle namen, nou echt een rits aan namen opgenomen. Met Joyce bijvoorbeeld, Nathalie, noem het maar op. Ze hebben wel 1000 vrouwennamen geloof ik ondertussen gepakt. En dan heeft niemand wat te klagen. Alleen ga ik toch het origineel draaien. Julia van

Monique Smit, blijf je vanavond? Nou ja, als het zo plakkerig warm is, lig ik toch liever eigenlijk alleen in mijn bed dan dat je zo'n plakkend iemand naast je hebt liggen. Want eigenlijk wil je gewoon met het warmte, wil je een ventilator op je of een aircootje aan en dan gewoon als een zeester in je bed. Ja, dat is een beetje lastig als je dan het bed moet delen natuurlijk. Maar goed, ik moest natuurlijk allemaal liedjes uitzoeken en ik kon op een gegeven moment gewoon niet meer kiezen. Ja, en wat doe je dan als je niet meer kan kiezen? Dan ga je gewoon voor een hit medley. Nou, had BZN toch een hit medley staan, dus ja. 1 en 1 is 1500, geloof ik, ondertussen met dit weer. Dus gaan we lekker naar luisteren.

0: Duik nog even in het weekendgevoel met Joyce's Jukebox.
1: We zaten samen in het park. Het was zo donker als de nacht. Ik dacht, nou

Lacana met Van Los in Vestos. Ja, dat is natuurlijk een mooie parodie op Suzanne. En ja, dan moet ik jou toch ook wel weer wat slecht nieuws geven. Want het zit er alweer bijna op. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt van deze Paling Sound Jukebox. Nou, klinkt dat wel een beetje goed? Houden we het daarop zo op het eind van dit uurtje. Ik heb nog twee nummers voor jou staan. Leftside met Gimme Your Love en Simon Keizer met Verdwalen. Maar ja, ik moet wel alvast afscheid nemen, want op het moment dat ik deze nummers voor jou aanzet, ben ik mijn spullen aan het verzamelen en ga ik zo weer naar huis. Al volgende week zit ik uiteraard weer voor je klaar. Dan weer een originele Joyce's Jukebox. Maar goed, ook daar kunnen we gewoon heerlijk van genieten natuurlijk samen. Dus ik hoop je volgende week weer te treffen. En geniet gewoon nog eventjes van dit hele kleine restje weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren at rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving.
9: LOVE 1 Edam Volendam.
8: Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingzout.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Bel-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 's middags.
6: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

Dankjewel! Sta je eens voor, je bevindt jezelf in een, ja, laat ik het zeggen, een behoorlijk warm land. Ik noem maar een naam, eigenlijk Indonesië. En daar zijn de Cats toen de tijd eigenlijk geweest. En dat was de inspiratie eigenlijk voor het volgende stukje muziek wat de mannen gemaakt hebben. Het gaat over warmte en het gaat over alles, ja, een beetje wat liefde heet. Maribaya!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
9: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Hoograad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitrecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving.
11: Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsound.

0: Zo luisteraars, hartelijk welkom hier bij Muziek van de Straat op deze 28 juni, het jaar 2026. We zijn erbij tot 2 uur.
1: En het is een speciale uitzending, ja. Want het zijn de Volendammer dagen dit weekend in Volendam.
0: Ja, de Palingsound.
1: En wij hebben dan het Palingsound weekend. Dus wij draaien gewoon 2 uur lang alleen maar muziek afkomstig uit Volendam.
0: Nou, gezellig.
1: Dus ben je een liefhebber van de Palingsound, dan zit je deze 2 uur... helemaal goed. Maar verder hebben we natuurlijk ook gewoon onze gebruikelijke uitzendingen. We hebben nieuws meegenomen. Peter is weer terug vakantie. Die heeft wel zijn column lekker aangepast aan de Palingsound. Dus dat is ook hartstikke leuk. En een lokale loflieveling natuurlijk.
0: Ja, precies, ja.
1: En het leuke is, vorig jaar hadden we ook Palingsound weekend. En toen was exact dezelfde band op dit moment de loflieveling.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oké, dat is wel leuk. En de oude meuk?
1: De oude meuk, ja, dat is ook helemaal Palingsound. We gaan eigenlijk naar een beetje uit het verleden.
0: Oké, altijd wel leuk dit, luisteraars. Wel goed, we zijn er tot 2 uur bij je.
1: En we gaan nu wel terug, zoals gebruikelijk, naar de jaren 70. We gaan lekker luisteren naar Fools met Going Back in Time.

0: Jan Rock was dit en Town in Mexico.
1: Dat was ook weer zo'n heerlijke jaren 70 plaat. En we hebben ook weer heerlijke muziek live op locaties deze week in de muziekagenda. Zaterdag 4 juli vindt er een bijzonder muziekevenement plaats in Edam, namelijk het Grachtenconcert. Het is een klassiek openluchtconcert op het water in de historische Voorhaven. Om 3 uur 's middags is er een kinderprogramma van Frank Groothof. Nou, onder andere bekend van Sesamstraat en het Klokhuis. En om 8 uur 's avonds treedt het Dudok kwartet op, bestaande uit de violisten Judith van Driel en Marleen Wester, de altviolist Marie-Louise de Jong en cellist David Faber. Hekkensluiter van het Grachtenconcert is A Violin Aware met violist Misha Molthoff, pianist Sebastiaan van Delft en gitarist Vlado Psiak. Jeetje, wat een naam. En vanaf de kade is het Grachtenconcert op 4 juli in Edam gratis te bezoeken. Dan tot slot over naar Volendammerdag. Want niet alleen bij onze omroep vandaag alleen artiesten uit Volendam. Ook tijdens de Volendammerdag vandaag is het op het terras van de PX volop genieten van lokale klanken. Met vanaf 1 uur vanmiddag volop muziek van onder andere Mel en Marco, Patrick en Alicia Ursum, Alicia en Eline, Simon, Mathilde en Juliette Tol, Roy de Smet, Yara en Maggie en Vienna en Sienna. En dat dus allemaal gratis. Vanmiddag dus op het terras van de PX. Maar nu al op onze draaitafel Roy de Smet met Suarez in HD.

unieke gelegenheid om kennis te maken met het mooie landschap van de Zeevang en de vele activiteiten van de bewoners. Liefhebbers van historie, kunst, natuur en tuinen kunnen een tocht maken langs de dorpen Oosthuizen, Middelie, Wadder, Etersheim en Beets. Onderweg zijn kerkjes te bezoeken, ateliers, exposities en andere bijzondere plekken. U bent vanmiddag tot 5 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Deelname is gratis en de deelnemende adressen zijn te vinden op www.zomerroutedezeevang.nl. En over zomer gesproken, ja, die is de afgelopen tijd wel echt begonnen hoor, met deze temperaturen. Maar met de Voltown All-Stars

0: song.
1: Dat was Jan Keijzer met Oops, I Did It Again. Niet een gebruikelijke song voor de zanger, maar het was dan ook speciaal toen hij meedeed aan de beste zangers. Dat was in 2015 alweer. En trouwens ook weer te zien, hè, dit najaar, de beste zangers. Ik verheug me er eigenlijk stiekem nu al.
2: Ja, dat dacht ik al.
1: Of ik me ga verheugen op het weer. Ik bid voor wat lagere temperaturen, maar dat ga jij ons nu vertellen.
2: Nou goed, ik zie weer wat staan hoor. Want vanmiddag schijnt de zon vaak en kan er in het oosten een enkele stevige onweersbui vallen. En daarbij is er kans op een plaatselijke overlast door windstoten. Veel regen en hagel. De middagtemperatuur loopt uiteen van 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. De wind komt uit het westen en is vrij matig. Later langs de kust, zuidwestkust vrij krachtig.
1: Oh, dat wordt weer echt weer waarbij je je ramen gewoon dicht moet doen. En de warmte zo lekker blijft hangen.
2: Ja, precies. Ja. Net zoals hier in onze studio gewoon. Het druipt gewoon helemaal overal gewoon dit weer. Hè? Oh, goed, ik denk dat het ook wel verkeer is weer.
1: Ja, ik heb hem zelfs dit keer weer in twee moeten knippen.
2: Oh god, zoveel weer. Okay.
1: Dus we gaan eerst even over naar Wadder. Want op 30 juni en 1 juli wordt de IJsselmeerdijk tussen het gemaal Wadder en kruising Wadder geasfalteerd. En verkeer wordt begeleid door verkeersregelaars. Op 30 juni is vanaf 6 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags de IJsselmeerdijk tussen Etersheim en kruising Wadder afgesloten voor doorgaand verkeer. En eveneens op 30 juni, maar dan vanaf het middaguur, is de kruising Wadder afgesloten. Hierdoor is er ook geen verkeer van de kruising Wadder richting Edam meer mogelijk. Bestemmingsverkeer tussen Edam en kruising Wadder gaat dan via het Oorgat. En op 1 juli is vanaf 6 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags de IJsselmeerdijk tussen Etersheim tot en met de kruising Wadder afgesloten voor doorgaand verkeer. IJsselmeerdijk 5B is bereikbaar vanaf Etersheim. En vanaf IJsselmeerdijk 5B is geen doorgaand verkeer mogelijk voor bestemmingsverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen over het nieuwe fietspad langs het werkvak. Zwembad Wadder, watersportvereniging en reddingsbrigade zijn bereikbaar via de Badhuisweg. Ja, tot zover. Straks nog wat meer verkeer. Maar eerst weer een lekkere Nederlandstalige palingsound. Hier is Tamara Tol met Als ik kijk in je donkere ogen.

0: Ja, dat was Doek, alles wat ik doe.
1: Ja, en ik weet niet wat jij nu gaat doen, maar ik ga nu richting de column van Peter. Hij is weer terug van een lekkere vakantie in Frankrijk.
0: Nou, lekker. Dat was ook best wel warm, hoor, volgens mij.
1: Nou, hij heeft het alleen eigenlijk de autorit terug, wat hij vertelde. Ja, okay. De rest viel eigenlijk wel mee. Maar misschien horen we dat volgende week in zijn column. Want dit keer staat ook zijn column in het teken van de palingsound. En hij heeft het eigenlijk een beetje hetzelfde wat wij hebben. Dat als wij met ons radioprogramma bezig zijn, in zijn geval dan zijn column...
0: Ja.
1: Dat dan net op het moment dat je daarmee bezig bent... dan komt er een nummer voorbij... wat te maken heeft met je, in ons geval de playlist... of in zijn geval de column. En,
0: nou, dat is wel mooi, hoor. Als zo ineens zo voorbij, je bent bezig en dan hoor je dit gewoon.
1: Ja. Nou, en welk nummer het is, ja. Dan moet u gewoon even de hele column afluisteren.
2: In mijn jeugd, die zich vanaf mijn 9e levensjaar in Amsterdam afspeelde, groeide ik op in een tijd dat Radio Veronica mijn leven ging beheersen. Als zeezender begonnen op een schip in de Noordzee, net buiten de territoriale wateren van Nederland, eerst onder Panamezen en later onder de vlag van Guatemala. Willem van Kooten werd er de programmaleider en onder de naam Joost den Draaier werd hij een begrip. Hij ontwikkelde een eigen radiostijl. Een lossere manier van presenteren met bijpassende jingles en verbale kunststukjes. Er ontstonden nieuwe Nederlandse termen als met stip, gouden ouwe, alarmschijf, hittip en de klapper van de week. En in 1965 barstte de Veronica Top 40 los. Ik stond dan elke week de open kadet van mijn vader te wassen. Ik deed daar heel lang over, want de uitzending van die Top 40 duurde 2 uur. Eerst haalde ik bij de platenzaak van meneer de Jong het papieren exemplaar. Dan wist ik wanneer wat ging komen. En ik blerde alles luidkeels mee. Dat kon makkelijk, want ik stond voor een blok garages en er waren verder geen pottenkijkers. Ik kende de tekst van al die liedjes. Zong zelfs ongegeneerd mee met Huilen is voor jou te laat. Iets wat ik later heel lang heb ontkend. Joost den Draaier was de bedenker van de Top 40 en hij kwam ook met de term palingsound. De Cats brachten de single Cats as Cats Can uit en volgens de geruchten nam de catchmanager Jaap Buijs, overleden in 2015, geregeld een pondje paling mee voor Joost als hij sampletjes van de Cats kwam laten horen. En dat bracht Joost op het idee van de term palingsound. En hoewel de Cats aanvankelijk niet blij waren met de term, is deze door de jaren heen steeds meer gemeengoed geworden. En het is nu een containerbegrip en geuzennaam voor muziek van Volendamse artiesten. Zo valt ook de muziek van BZN, Jan Smit, Monique Smit, Nick en Simon en vele andere artiesten onder de noemer palingsound. En volgens deze overlevering is dat allemaal het gevolg van die pontjes paling die Jaap en Joost regelmatig verorberden in de studio's van Radio Veronica. En hoewel ik alles dus duidelijk mee kon zingen, een liedje als Lia klinkt geweldig als het luidkeels schalt over het dak van een ingesopte kadet, ik was geen fan. Meneer de Jong, mijn dealer van de singeltjes die ik van mijn zakgeld kwam kopen, heeft me nooit om een singeltje van de populaire band horen vragen. In de bak van singles die thuis op de vliering staat zit van alles. Maar bij het doorbladeren van die bak kwam ik in eerste instantie maar 1 singeltje tegen, wat de definitie palingsound mag hebben. En dat was niet van de Cats, maar van BZN. Een rockend nummer waar nog geen zangeres aan te pas kwam. Maybe Someday heette het. En Jan Keijzer zat nog achter de drums. Ik heb het even opgezocht. Het is de eerste uitgave in de eindeloze lijst singles die de groep later heeft uitgebracht. En het was ook de eerste Red Bullet opname. En dat was de platenmaatschappij die Willem van Kooten opgericht had om wat graantjes mee te pikken van deze palingsound. De kadet verdween uit mijn leven. Het autowassen werd vervangen door een krantenwijk. Dat leverde meer op en zo kon er de transistorradio worden aangeschaft. Mijn liefde voor de Top 40 bleef en daardoor ook voor heel veel muzieksoorten. En de nummers van de Cats zijn er eigenlijk altijd. Ze duiken op in hitlijsten, nostalgische programma's, de top 2000, de Evergreen top 1000. Maar gek genoeg was het eerste nummer van de oervader van de palingsound waar ik voor viel, een B-kantje. Het nummer One Way Wind kwam uit in 1971 en het werd de best verkochte single van de groep. Alleen al in Duitsland gingen er meer dan 1 miljoen over de toonbank. En zonder dat er in Nederland en België een nummer 1 notering werd behaald. Hoogste notering was plek 3. Alleen in Zwitserland wist het nummer de eerste plek op de hitlijsten te bereiken. Ik vond het een aardig lied. Ons jongerenkoor zong er een mooie Nederlandse tekst op. Maar op de achterkant van de single stond Country Woman. Geschreven door Piet Veerman, meer rock dan paling. En ik vond het fantastisch. Maar dan moest ik het toch nog ergens hebben liggen. Ik bladerde nog een keer door mijn bakje zakgeldtrofeeën. En jawel hoor, ook Country Woman is bewaard gebleven. De palingsound is niet meer weg te denken uit ons leven. De vis waarmee Joost den Draaier werd geïnspireerd, wordt nog steeds gevangen door Volendammers. Onder strenge controle, maar de traditie leeft voort. Palingroken gebeurt in Volendam al meer dan 150 jaar. Dus de volgende keer dat je over de beroemde dijk loopt en de onmiskenbare klanken van Sweling Home uit de terraspiekers hoort schallen, verzet je dan niet langer. Het heeft simpelweg geen zin. De palingsound grijpt je bij je kladden en laat je nooit meer los. En als de paling je te duur is, dan koop je gewoon een haringje met uitjes. Je zet in gedachten een flinke mat in je nek en deint gewoon schaamteloos mee met de rest van de fans. Want diep van binnen schuilt er in ieder van ons een klein beetje Volendam. En terwijl ik dit stukje zit te tikken, luister ik naar Arbeidsvitamine. En daar hoor ik Rock'n'Roll, I Gave You the Best Years of My Life. Gezongen door Piet Veerman, de man met een traan tussen zijn stembanden. Gitaar van Piet Schilder en Jaap Visser. En die gitaar haalt uit: de cirkel is voor mij rond.

0: Uit 1980, BZN, Rocking the Trolls was dit.
1: Ja, en terwijl we dat nummer draaiden, hadden we een beetje een kleine discussie hier in onze thuisstudio.
0: Dat hebben we steeds elke keer.
1: Want trolls, dat zijn toch trolls. Die dingen die uit de grond komen?
0: Ja, precies, ja.
1: Nou, ik weet dat dat een soort gedrochtjes zijn.
0: Ja, dat zijn heel lelijk.
1: En ze komen uit een holletje. Maar of dat nou een boomholletje is of een holletje in de grond...
0: Ja.
1: Dat durf ik ook niet te zeggen.
0: Nee, precies, ja.
1: We zoeken het op.
0: Nou, oké, dat gaan we zeker doen, ja.
1: Hey, maar we gaan nu ook naar het nieuws. En dat doen we met een duet van Jaap Schilder en Anja van Scherpenzeel. Onder de naam Jay Koster en Tanja brachten zij in 1981 de single The Walls You Saved For Me uit.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT-ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT-ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kerry.
12: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsound.

0: Canyon is dit, I Can Live Without You. En daarvoor je Next One, Cats Forever.
1: Ja, beide nummers uit de jaren 80. Dat is wel een voordeel, hè? Dat, ja. Dat echt, ja, de palingsound, dat is echt vanaf de jaren 50 tot aan nu gewoon dat je van alles kan draaien.
0: Ja, precies, ja. Hey, maar goed, ook wat kunnen we verwachten, luisteraars, hier bij Muziek van de Straat, het laatste uurtje alweer. Want zometeen krijgen we nog de oude meukplaat, hè?
1: Ja, de oude meukplaat. En dat is dit keer een al wat ouder beentje.
0: Altijd lekker.
1: Terug in de tijd.
0: En wat ook lekker is, is de Love Lieveling.
1: Nou, die is zeker lekker, hoor. Hun debuut-EP is inmiddels 1 jaar oud. En ondertussen werken de leden van de 4-koppige Volendamse indie-rockband Kathmandu hard aan hun debuutalbum. Het is nog niet bekend wanneer deze zal verschijnen, maar onlangs brachten ze wel de eerste single uit om alvast in de stemming te komen. Loving Won't Come Easy is een nummer waarin het thema gebroken hart ondersteund wordt door een beat dat een en al summer vibe uitstraalt. Juist door die vibe klinkt liefdesverdriet opeens veel minder zwaar en nodigt het in dit geval misschien zelfs uit tot dansen.

0: Blanco hoorde je op je radio en Stranger Lullabies.
1: En dan is het nu tijd voor het een kort stukje WK-nieuws.
0: Uiteraard.
1: Toen Peter met vakantie was, hadden we op zijn tijdslotje steeds een uitgebreid WK-nieuws. Nu gaan we het even kort doornemen en we beperken ons eigenlijk tot alleen de afgelopen donderdagnacht. Ik heb hem...
0: Je hebt hem gekeken, zeg je. We gaan hem lekker kijken om 1:00. En wij kijken. Dus binnen een half uurtje keek ik links. En de oogjes waren dicht.
1: Ja,
0: en maar... ik mag vechten tegen de slaap.
1: Ja, want jij moest wel blijven kijken. Want anders konden we niks vertellen in onze uitzending.
0: En dan zeg je, dan ben je naar de wakker. En hoe was de wedstrijd?
1: Ja, maar ik slaap normaal gesproken zo slecht.
0: Ja, nu niet.
1: Met dit warme weer had ik bijna niet meer geslapen. En we hadden net, rond 1:00 s'nachts, de ramen tegen elkaar opengezet. Dus er kwam eindelijk zo'n verkoelend briesje. En ik lag met mijn hoofd bij het raam. Nou, ik was gewoon binnen 10 minuten
0: was hier weg. Nou ja, goed, je hebt wel heerlijk geslapen.
1: En het was echt niet omdat de wedstrijd zo slaapverwekkend was. 3-1 hebben we gewonnen.
0: Ja.
1: Ik heb wel even de samenvatting teruggekeken. Want anders staat het helemaal zo raar als je compleet niet weet waar je het over hebt. Maar wat ik ervan vond. De start van de wedstrijd was natuurlijk geweldig. Maar daarna, als ik al mee had gekeken, was ik daarna waarschijnlijk vanzelf ingedut.
0: Ja, dat heb je wel, dat inderdaad.
1: Want een mooie...

0: 'S ochtends. Dus nee, twee uurtjes slapen gaan we echt niet, niet doen. Maar ja, tegen Marokko. En ik denk dat het twee kanten op kan. Ik denk dat het 50-50 is.
1: Nou, dat wil ik net zeggen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Maar ze zullen wel echt wat beter moeten spelen als
1: nou ja,
0: tegen
1: Tunesië. Ik maak een kruisje nu zo, ik hoop het. Ja.
0: We gaan het afwachten. Hey, tot slot hebben we ook nog wat Volendam nieuws of FC Volendam nieuws. Want FC Volendam is momenteel druk met de voorbereidingen voor aankomend voetbalseizoen in de keukenkampioendivisie. En dat houdt naast trainen en het spelen van oefenwedstrijden ook in dat de gelederen weer op sterkte gebracht moeten worden. Nou, afgelopen week alleen al werden er 3 nieuwe spelers binnengehaald. En heeft verdediger Mawana Amevor zijn contract verlengd tot medio 2027. De 3 nieuwelingen zijn Daan Bisschops. Deze 21-jarige linksback komt transfervrij over van Fortuna Sittard. En heeft getekend tot medio 2028 met de optie voor nog een seizoen. De aanvalslinie wordt versterkt met de 18-jarige Jerison Hoepel. Hij komt transfervrij over van Feyenoord, waar hij de jeugdopleiding doorliep en actief was in onder de 19. En tot slot heeft FC Volendam een oude bekende teruggehaald, namelijk Nick Dodeman. En ook hij komt transfervrij over en wel van Willem II. Maar speelde in het seizoen 2017 ook al in het andere oranje. De 29-jarige aanvaller heeft getekend voor 3 seizoenen. Nou, ook de open dag van FC Volendam zit er weer aan te komen. En deze is op zondag 5 juli. En daar hoort natuurlijk ook de traditionele oefenwedstrijd bij. Er wordt gespeeld tegen RKAV Volendam. En de aftrap is om 14:30 'smiddags op het terrein van de RKAV. Tot zover het voetbalnieuws. En we gaan nu een plaatje draaien. Ja, sommigen noemen het inmiddels een zeiknummer. Maar ik blijf het op een of andere manier gewoon helemaal geweldig vinden. Ik word gewoon altijd vrolijk als ik hem hoor. Hier zijn Nick en Simon met Rosanne.

0: Dat waren Tol en Tol met Take Me Home, een nummer uit 2001. En over thuis gesproken, kan ik vandaag mijn ramen openzetten of moet ik ze dicht laten, Richard?
1: Nou goed, dus even kijken. Vanmiddag schijnt de zon vaak en kan er in het oosten een enkele stevige onweersbui ontstaan. Daarbij is de kans op een plaatselijke overlast door windstoten, felregen en hagel. De maximale temperatuur loopt uit 1 van 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. De wind komt uit het westen en is matig. Later langs de zuidwestkust vrij krachtig. Dus ik kan er niks anders van maken.
0: Ja, dat wordt dus in ieder geval vanavond ramen dicht.
1: Ja, precies, ja.
0: Helaas.
1: Hey, goed, het verkeer.
0: Vanaf dinsdag 30 juni tot en met vrijdag 17 juli is de T-splitsing Noorderstraat Noordervesting in Edam afgesloten. Dit in verband met bestratingswerkzaamheden. Er worden omleidingsborden geplaatst voor het doorgaande verkeer. Voor fietsers komt er een doorsteek van de Noordervesting naar de Noorderstraat. Dan zijn er ook werkzaamheden in de gevangenpoort Steeg, Bult en de burgemeester Versteegsingel in Edam. En wel op dinsdag 30 juni. Er worden tussen 7 uur 's ochtends en 3 uur 's middags 3 defecte brandkranen vervangen. De gevangenpoort Steeg en de Bult zijn helemaal afgesloten voor al het verkeer. En de burgemeester Versteegsingel is voor de helft afgesloten. Al het verkeer behoudt hier dus doorgang. Ook in Volendam wordt een brandkraan vervangen. En wel op donderdag 2 juli aan de Wilgenlaan. En dat tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. En dan is de weg voor de helft afgesloten, waardoor ook hier al het verkeer doorgang behoudt.

0: Ja, dat was Jan en Willem, luisteraars, tussen jou en mij.
1: En die draaien we speciaal voor...
0: Stefan uit Velsenbroek.
1: En daarvoor hoorde je Monique Smit met het nummer. Jij weet het.
0: Oh, ik wil je allemaal.
1: Ja, ik wilde het even horen zeggen. Ik wil je helemaal.
0: Dat
1: wilde ik gewoon even.
0: Ja, oké.
1: Ik wilde weer rode wangetjes en zo. En gelukt zie je, het kleurt al gelijk.
0: Maar dat kan ook door de zon komen. Ik ben een beetje verbrand. Dus,
1: ja, je bent zeker verbrand, ja. Zeker, ja. Maar ja, je bent ook altijd zo stront eigenwijs. Je wil je nooit insmeren.
0: Nou, dat zijn vrouwen ook wel, hoor.
1: Nee, hoor, want ik had me keurig netjes ingesmeerd.
0: Nou, ik heb wel voor de week het petje opgehaald. Dat wel.
1: Ja, nou, dat mag dan ook een wonder heten.
0: Ja, dat dacht ik al dat je dat zou zeggen. Hé, maar goed, de oude meukplaat, Monique.
1: We hadden het al gezegd, hè. Ja. We gaan lekker naar een oud bandje. Want Volendam kent al zo lang als ik me kan herinneren een bandjestraditie. Van die jongeren en een enkele keer ook meiden die ergens in een garage of een oude zolderkamer beginnen te oefenen. Later voor de fun gaan optreden. En misschien ooit zo groot hopen te worden als bijvoorbeeld de Cats of BZN. In het verleden, en dan praat ik echt ruim voordat ik geboren werd, had je bijvoorbeeld de Teddy Boys en de Beat Boys. Nou, laatst genoemde had in die tijd zelfs al een manager. Namelijk Beb Veerman. En de band bestond uit Harmen Veerman, Jaap Lautenschütz, Jan Schilder, Jaap Kras en Cor Veerman. Ze oefenden in de dansschool van Jan Buijs en deden mee aan talentenjachten. Ondanks dat er ook talentenjachten bij zaten georganiseerd door Joop van de Ende, lukte het doorbreken maar niet. Het vele optreden leverde de bandleden een uitnodiging op om een paar demo's te maken voor de platenmaatschappij EMI. Maar een platencontract bleek er niet in te zitten. Onder de nieuwe naam Leftside en met producer Gabi Dirne kreeg de band de kans een compositie van Wim Tol op te nemen, getiteld Confusion in My Mind. En dat betekende het eerste grote succes, want de single haalde de Veronica top 40. Enkele tiptonteringen verder kwam Leftside bij platenmaatschappij Phonogram, waar zij Peter Koelewijn als producer kregen. De eerste single die ze in 1973 uitbracht onder dit label was direct succesvol. Like a Locomotion behaalde de 17e plaats in de top 40 en de 18e plek in de daverende 30. De single werd in meerdere landen uitgebracht en zo wist Leftside ook in de Franse hitlijsten te belanden en werd het een hit in onder andere Brazilië. Het werd echter ook gelijk het laatste grote succes van de band. Want hoewel de twee latere singles nog wel in de Nederlandse top 40 wisten te komen, daalde de interesse in de band, wat resulteerde in een afscheidsconcert in het Jozef op 10 december 1976.

0: Spring en Maribel is dit. You and Me uit 1979.
1: Ja, ook weer zo'n lekkere plaat uit het verleden. Ja, echt zo'n grensgevalletje, hè?
0: Ja, klopt.
1: Je hoort ook echt van... Ja, oké, het is nog net jaren 70. Maar als je gezegd dat het is een jaren 80
0: plaat...
1: Ja,
0: dat heb ik ook altijd.
1: Dan had ik je echt gewoon meteen geloofd.
0: Hey, goed, de kaarsmarkt...
1: Ja, want die gaan ook dit jaar weer beginnen in de binnenstad van Amsterdam. De traditionele kaasmarkten. En het seizoen 2026 start op woensdagochtend 1 juli. De Damse kaasmarkten vinden plaats op woensdagochtenden in juli en augustus. Van 10:30 ochtends tot 12:30 middags. De opening en sluiting van de marktdag op de kaasmarkt vindt plaats door het luiden van een bel. En dit luiden wordt in het algemeen gedaan door een prominente gast uit binnen- of buitenland. Op woensdag 1 juli wordt de bel geluid door de burgemeester van Valkenburg, Daan Prevo. En de bellenluider van de week erop is ook al bekend. En dat vind ik dan wel weer heel leuk, want die komt uit mijn geboortestad. Trouwens ook uit jouw geboortestad.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is op 8 juli Augurkenkoning Oos Kesbeke. Tot en met 19 augustus is er dus iedere week kaasmarkt aan het Jan Nieuwenhuizenplein 5 in Edam. Met op zaterdag 8 augustus de traditionele avondkaasmarkt. En die is dan tussen 8:30 s'avonds en 10:00. Dan gaan we nu lekker luisteren naar een recente single van de 3J's. Heerlijke zomerse klanken.

0: Zo, ik heb even een slok water genomen, luisteraars.
1: Ja, want dat moet je wel blijven doen, hè. Zolang het zomers warm blijft, goed blijven drinken.
0: Nou goed, dan zeg je het wel weer tegen goeie, want ik drink heel weinig.
1: Ja, jij bent net als onze hond. Die drinkt ook veel te weinig.
0: Die drinkt ook gewoon niet.
1: En ik maar iedere keer mijn hond, zelfs met het bakje naar hem toe lopen.
0: Ja, nou, maar dat doet hij het meestal wel.
1: Ja, één keer en dan is hij alweer klaar. En tegen jou kan ik 100 keer zeggen van, moet je niet wat drinken? Nee.
0: Nou, misschien moet ik even het bakje naar me toe brengen. Misschien drink ik het wel.
1: Nee, maar jij gaat dan koffie drinken en frisdrank.
0: Ik wil wel een beetje koffie hebben, hoor.
1: Ja, maar dan onttrek juist weer vocht aan je lichaam.
0: Ja, dat weet ik.
1: Dus dat moet je gewoon niet doen. Gewoon water drinken.
0: Zo.
1: Hey,
0: goeie
1: tip. Hey, we zijn inmiddels aan het einde gekomen van onze uitzending. En de vaste luisteraar, die weet dat als het om Volendammer artiesten gaat, dat ik van één iemand in het bijzonder nogal fan ben. En ik hoor die vaste luisteraar nu gewoon met een stemmetje achter in mijn hoofd zeggen van, maar waar blijft ze? Waar blijft Mel? Ja. Waarom heb jij Mel nog niet gedraaid? Natuurlijk ga ik Mel draaien, want dat kan niet uitblijven.
0: Je moest hem scherp stellen net.
1: Scherp stellen. Maar ik denk, save the best for last, zeggen ze toch altijd?
0: Ja.
1: Hey, hoe vond je nou trouwens deze uitzending?
0: Wel leuk.
1: Ja? Ja. Was weer een tijdje geleden, thema-uitzending.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, ik heb genoten, laten we zo maar zeggen, ja.
1: Ja, ik vond het wel weer lastig. Want dat zeg
0: het zijn toch wel dingen. Dat
1: save the last for best, maar ik ben dan altijd wel weer bang van dat je dan bepaalde artiesten overslaat en achteraf denk je dan, die had ik eigenlijk nog willen draaien, maar
0: het is de hele dag nog.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ook na ons gewoon blijven luisteren als u een liefhebber bent van de Paling Sound. Want het gaat gewoon nog tot 12 uur vannacht door. En wij gaan er nu echt uit. Hier is Mel & Vintage Future met I Was Wrong.
0: Ja, en veel plezier met André Kroon.
1: Hoi hoi.
0: Dag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer variatie voor de gemeente Engeland-Volendam en omgeving.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer variatie voor de gemeente Engeland, Volendam en omgeving.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer lokaal.